0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja,

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. Het Veronica Weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: En hier is Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Maar uit een peiling blijkt dat juist vooral 18 tot 29-jarigen erop los roken. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. De KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. En ook SGP en Ja21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En de woningnood moet vooral worden opgelost met het bijbouwen van nieuwe huizen. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. En dat is een tegenvaller voor het kabinet Jette, dat het tekort aan huizen probeert terug te dringen door al bestaande panden te verbouwen. Maar dat is volgens de onderzoekers dus niet effectief. Het weer, de ochtend begint op de meeste plekken zonnig. Vanmiddag trekt er wat bewolking over het noorden, maar het blijft verder droog. En het wordt aangenaam, 20 tot 24 graden.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: een dance classic. Dat is toch lekker, het lekkerste wat er is. Can you feel it? Nou, we voelen het en alles. Het is weer maandag.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Hartstikke vroeg nog. Een nieuwe week staat te wachten. Het is nog steeds augustus. En ik zie hier een piano liggen. Even kijken of de linkerkant het doet. Ja. Hebben we wat te klavieren, hoor dat toch eens. Rechts doet het waarschijnlijk ook. Ja. Uiteindelijk kunnen we gewoon lekker midden in excess wegzakken. Het verhaal over die ene beautiful girl.

0: dames die volle maand in de Ziggo Dome staan. Ik denk, Ziggo Dome, echt waar? Cat's Eye, levensgrote, superpopulaire band. Maar ze zijn een beetje uitgedund. Er zijn twee leden al, die zijn overspannen.
1: Oh,
0: dus die zijn er niet bij. Dus het is al een wat uitgedundere Cat's Eye. Dus ik ben benieuwd of ze er een aantal vervangers hebben of hoe dan ook. Maar ze zijn er in ieder geval. Ja, ze komen naar Nederland.
2: Misschien zeg ik nu iets heel stoms, maar waar komt deze meidengroep ineens vandaan?
0: Ja, ze komen uit de US of A. En ze hebben gewoon een aantal hele grote hits achter elkaar die wij allemaal misschien net niet gewist, net gewist hebben.
2: Ja.
0: Maar deze plaat staat nu echt in de top 40. Ik heb even de top 40 erbij gepakt ook. Af en toe even kijken wat de hits zijn. Vroeger wist iedereen wat de nummer 1 stond. Maakt niet uit. Iedereen wist nummer 1, dat is die en die. Nou, dat hoor je al 8, 9, 10 jaar weet niemand meer wat de nummer 1 is.
2: Wat is het nu?
0: Wil je dat weten?
2: Ja, ik zou het nu bij God niet weten.
0: Nou, zie je, weet het dus niet.
2: Ik zou het echt niet weten.
0: Nummer 1 op dit moment is Die Die van Shakira.
2: En hoe gaat hij?
0: Die Die, die go.
2: Let's
0: go.
2: Ja, dankjewel.
0: Hij is WK.
2: Ja. Dit kwartje is gevallen.
0: Zij deed het op het WK.
2: Ja.
0: Zij heeft wel al onze harten veroverd. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb het optreden nog 17 keer teruggekeken.
2: Zij is knap, hè?
0: Ik vind haar echt Shakira. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar deze vrouw wordt geen spatader ouder.
2: Ik denk wel dat zij wat hulp heeft gehad. Dat was ook wel te zien.
0: Dan is het hele goede hulp geweest. En wil ik dat adres ook.
2: Oké.
0: Want het wordt hoog tijd. Wat hangen de vellen er weer bij, zeg. Zal ik eerst even de plaat afkondigen. U heeft geluisterd naar de formatie Cat's Eye met de nieuwe single Beestachtiggoed Animal. En daarvoor In Excess. A Beautiful Girl, prachtig, 1993. Het werd geen grote hit, maar wel een mooie plaat. Het is maandagochtend, even kijken de agenda. Het is 24 augustus. Het weekend weer voorbij. Ik hoop dat je een leuk weekend gehad hebt. Heb jij een leuk weekend gehad?
2: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ja, ik heb heel weinig gedaan, eigenlijk. Ja.
0: Dat zijn de allerleukste.
2: Ja, en
0: dat
2: jij?
0: Allerleukste, dat je gewoon lekker kan rommelen. Wat heb je gedaan dit weekend? Gerommeld. Als je wil zeggen, ik heb dit weekend gerommeld, heb je gewoon een topweekend gehad.
2: Heerlijk.
0: Ja. Ik heb wel gerommeld, maar eigenlijk niet heel veel. Want ik had twee kinderverjaardagen.
2: Oh?
0: Gisteren en eergisteren.
2: Is dat dan leuk?
0: Jawel. Ja. Want je weet het, kinderen die gaan in de hoek spelen en wij gaan drinken.
2: Dus
0: dat is eigenlijk het hele verhaal.
2: Geen grote springkussen en kinderen weer achteraan moeten.
0: Ja, grote springkussen.
2: Oh, dat wel.
0: Dat was natuurlijk op die van zaterdag. Mijn zwager had het in zijn tuin. En dat was heel gezellig. Gisteren was ik bij Frank van het Hof thuis.
2: Oh.
0: Want zijn jongste zoon, die Louis, onze Louis, die is 1 geworden. En we hadden een klein feestje in de tuin gisteren. En het was lekker. Zit je lekker in de zon. Ineens gaat het regenen.
2: Oh, ja.
0: En ik blijf gewoon zitten. Want ik zie verderop blauw. Dus het wordt zo weer zonnig. Maar die bui duurde iets langer. Dus uiteindelijk heb ik een vest geleend.
2: Omdat je te lang bleef zitten.
0: Ik bleef te lang. Ja, maar je denkt gewoon, ik laat me niet kennen. Ik ben toch niet van suiker. Nee. Ik kan hier toch gewoon blijven zitten. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Dat is een gezellige avond. En dan is het nu ineens weer keihard maandag. Heb je nog last gehad van de frikadellen? Vraagt de luisteraar.
2: Oh, wat een goede vraag. Ik heb de rest van vrijdag bijna niks meer gegeten. Gewoon heel bewust ook. En last gehad, los van de zweeppartijen en de hartkloppingen na, gaat het allemaal goed?
0: Zweeppartijen en hartkloppingen. Maar ben jij dan zo iemand die dat dan compenseert? Dus je hebt iets gegeten waar je denkt, dan daarna een week niks.
2: Ik heb dat wel een beetje proberen te doen. Want ik heb, moet ik mee stoppen misschien, maar ik vul mijn calorieën soms in een app.
0: Echt waar, doe je dat, ja?
2: Daar werd je na 16 mini-frikandelletjes om 8 uur 's ochtends niet heel blij van.
0: Nee, jouw meter ging in het rood.
2: Het waren al 1000 calorieën gewoon voor de dag überhaupt begon. Maar goed, ik vind ook dat je moet genieten, je moet het lekker doen. Alleen die frikandellen natuurlijk deed ik voor jullie. Dat was niet meer.
0: Wat fijn dat je dat allemaal voor ons doet, hè?
2: Ja,
0: dat is onvoorstelbaar.
2: Voer ze nog steeds op. Nee, toen heb ik verder volgens mij een kiwietje en dat heb ik sinds avonds gegeten. Ja. Ik had ook niet zo heel veel honger meer, hoor.
0: Dus de hele dag heb je die frikandellen gehad en daarna een kiwietje.
2: Ja, een kiwietje. Nee, en nog wel avondeten, ik ben even kwijt, want dat was en wat wijntjes.
0: Dat is, precies. Ja. Nee, dat komt alweer goed.
2: Ja, joh.
0: Dus als jij een pak spritsen eet, dan staat daar tegenover een kiwi.
2: Een kiwi.
0: En de rest van de week niks. Compensatiegedrag. Ik snap het allemaal wel. Je kunt het allemaal navertellen. Ik heb het gewoon weer overleefd, 16 frikandellen. Nou, het waren er eigenlijk 4, hè. Wat zal zij op haar woorden letten? Marijke de komende week. Het is de maandagochtend en we worden weer wakker, hoor. Met een beetje een Rocky-plaat. Hoor maar. Survivor en de

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek.
1: Kijk, je kan op je kap gaan staan, maar uiteindelijk is muziek gewoon gevoel. Passie.
0: Gerard Ekdom.

0: telefoon voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Ivonica verkeer met één vertraging, maar wel heftig. Het A28 Zwolle Amersfoort Hattemerbroek, daar is de weg afgesloten. Ongeval met een bus, traumahelies, ja. Gaat om een hoop gewonden. Niet best wat daar gebeurd is. Je staat nu 6 minuten, maar wat er nog meer aan de hand is, ja, dat hoor je nu. Het is 6:01, het laatste nieuws met Marijke Ketel.
11: Yes, goedemorgen. Nog even over dat ongeluk op de A28 bij Wezep. Is dat, zijn zeker 15 gewonden gevallen. Een Oostenrijkse touringcar heeft een vangrail geraakt. Die is daar ingereden na een botsing met een bestelbus. De ravage daar is dus groot. De touringcar is op zijn zijkant beland en de bestelbus is doormidden gebroken. De weg is beide kanten op dicht en er wordt rekening gehouden met flinke files. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer, zoals langdurige droogte en grote hitte, dat zeggen onderzoekers. Die denken dat de zorgen toenemen nu steeds duidelijker wordt wat extreem weer aanricht. De overheid mikt op een rookvrije generatie. 2040 moet dat gebeuren, maar dat wordt nog een hele

0: Dus volgens het AD rookt of vaped 40% van de jongeren. En ook 30-plussers weten er nog altijd wel raad mee met die peuken.
1: Dat is knap, want die dingen zijn onbetaalbaar.
0: Ze kosten inmiddels, volgens mij is het 11, 12 euro voor een pakje. 13 misschien wel.
1: 13?
0: 14? Ja, het begint nu. Stil duur.
1: Even naar de shop vanmiddag om te checken. Ik heb geen idee. Maar ja.
2: Dat was vroeger
1: wel anders.
0: Ja, het is een luxe product nu, hè.
1: Ze hebben een eurotje of 3, had je een pakje. Dan kon je er nogal met een beetje zakgeld er vanaf. Maar nu moet je gewoon een tweede hypotheek nemen.
0: Ja, klopt.
1: Maar goed, het is verschrikkelijk. Maar begint iedereen weer?
0: Ja, het is weer cool, hè? Blijkbaar.
2: Nou,
0: je ziet het veel in Netflix-series. Hè? Zit dat wel eens opgevallen?
2: Nee.
0: Moet je maar eens opletten. Want Netflix, ik weet niet, die lijkt wel aandelen te hebben in de rokerij.
2: Hè?
0: Ja, heel veel series worden
1: gebruikt. Ik zal er eens opletten.
0: En er is wat onrust in voetballand. Dat gaat jou natuurlijk enorm aan.
1: Het gaat mij enorm aan het hart.
0: Dat snap ik wel. Er is namelijk een grote verandering geweest. En fans zijn hier geschokt over. Erling Haaland heeft zijn haar eraf gehaald.
2: Nee!
0: Ja! Die blonde lokken, dan weet je wel over wie ik het heb. Tot dat halen.
1: Ja.
0: Halen. Het was helemaal groot.
1: Die man met die trommel.
0: Iedereen deed hem na. De man met de trommel, inderdaad.
1: Ja, maar de man die eruit zag als een lenteui.
0: Als een lenteui. Ja. Nou, dat is nu dus niet meer. De lenteui is geschoren.
1: Maar hoe kan je nou je hele bestaan loopt op je haar?
0: Nou. Exact,
1: en dan haal je gewoon zijn...
0: Het is alsof jij je stembanden doorknipt.
1: Ja, precies.
0: Dat wil je toch niet?
1: Dat ik ineens niet meer enthousiast klink.
0: Precies, of dat jij je benen laat breken en dat je 2 meter wordt.
1: Dat is toch... Maar waarom doe je dat nou?
0: Ik dacht ook van, kijk, zo'n Erling... Ik vind het ook wel lef hebben, want het is de hele zomer eigenlijk over niks anders gegaan. Mensen die niet van voetbal houden, kenden Erling Haaland alsnog, omdat het zo'n Rapunzel was, een lenteui daar.
1: Ja, maar dat is ook mooi Haarland, weet je? Het is gewoon... Nu is het alleen nog maar land.
0: Het is... Ik vond het wel een bold move. Ik dacht, oké.
1: Okay, maar wat heeft hij? Is het kaal? Is het
0: nee, het is nu... Ja, hoe noem je dit? Ik heb het er even bijgepakt voor de mensen die het willen zien. Het is een heel wonderlijk kapsel. Het is een beetje stekelig en een beetje donzig.
1: Donzig.
0: Het is een beetje als een donzig, pasgeboren eendje.
1: Hij zou er vast wel een hele goede reden voor hebben gehad.
0: Dat denk ik ook.
1: Zal misbellen? Ik heb mannen.
0: Ja, nou, dat is goed. Het is weer nog. Vanochtend veel zon, maar in het noorden komen vanmiddag ook flink wat wolken voorbij. En het wordt zo rond de 22 graden.
3: Dit is Radio Veronica.

0: Out Before Your Go-Go. En daarvoor, kraai van plezier, Counting Crows, Mr. Jones and Me. Wij duiken weer even lekker in
1: Ekdom's platenkast.
0: En we gaan even terug naar 1990. Het jaar daarvoor kwam Prince namelijk met een soundtrack voor de Batman-film. En dat deed hij met Bad Dance. Scandalous stond daar onder andere op. En toen kwam er de vijfde single alweer. Blijkbaar was het de vijfde single van dat album. En daar was iets mee. En dat was ik bijna helemaal vergeten. De versie zoals deze staat op de soundtrack is totaal anders dan de versie die je destijds kocht als je de single van The Future binnen had gehaald. Want wat was er aan de hand? En ik was het helemaal vergeten tot het overlijden van William Orbit. Helaas, die is onlangs overleden. Beroemde producer William Orbit, hij was verantwoordelijk voor onder andere Ray of Light van Madonna. Maar hij deed vele, vele andere dingen. En hij was ook de man die samen met Mark Moore dit nummer van Prince onder handen nam. En hij maakte er een beetje een house-achtige plaat van. En bij ons werd het nummer 7 in de top 40. Het is niet te vinden op Spotify, maar zo'n goede vergeten Prince-plaat, die laat ik je even horen. I've seen the future.

0: een singeltje even uit de kast gepakt. We kijken, vergelijk gedaan. Kijken of het singeltje nog een beetje in de goede staat was. Alweer 36 jaar geleden. En dat was die hoor. I've seen the future. Het was Prince. Maar dan in de versie zoals William Orbit hem maakte. Een klein stukje origineel laten horen, zoals hij dus op de soundtrack te horen is geweest. Nou, toch een tikje anders. En ineens vond hij namelijk in de House top 40.
1: Wel lekker zeg.
0: Ja, wel lekker ja. Nou, ik dacht leuk, gaan we even draaien deze van Prince. Hij staat ook niet op de hit The B-Sides. Hij staat niet op het album als extra trackie. Je moest gewoon destijds, 36 jaar geleden, het singeltje of de cd-single gekocht te hebben om deze te hebben.
1: Ja, ik vind dat heel jammer.
0: Is het ook. Ik heb Prince ook regelmatig gebeld daarover.
1: Ja.
0: Breng dat nou gewoon even uit. Maar misschien binnenkort komt er wel weer een of andere verzamelaar. Dan staat hier de goede versie. Wij allemaal weer blij. Dit was dus The Future. Ik zou hem kunnen plaatsen in de playlist, maar niet zoals je hem net gehoord hebt.
1: Kun je hem niet opnemen zelf?
0: Op een cassettebandje.
1: Ja, geen idee. Dat het dan, ja, ik wil hem toch in die lijst van jou hebben eigenlijk.
0: Ja. Ik stuur je zelf wel een mixtape.

0: nog even uitleggen. Het is maandagochtend en Max is hier nog steeds niet. Hij is vader geworden, al een tijdje geleden. Maar hij zit nog steeds in zijn kraamperiode. Hij is nog steeds beschuitjes aan het smeren met muisjes enzovoort. Je weet hoe het gaat op kraamvisite.
1: Ja.
0: Dus hij komt snel weer terug.
1: Sneller dan je denkt.
0: Misschien deze week al. Heet Hangijzer.
1: Ik hoop wel dat hij dan ook beschuit bij muisjes.
0: Dat hoop ik ook. Dat
1: Max,
0: is wel
1: als je
0: lekker
1: luistert, ik heb er toch
0: ja,
1: wel zin in.
0: We hebben er toch zin in, dus doe je best. Maar het is nu gewoon weer maandag. En het is wel mooi, want de grote analen houden zich bezig met dit item. De vijfde Beatle van dit programma, Luc, die heeft alles bijgehouden. Totale dagwinst, 70 keer Marijke, 76 keer Gerard.
1: Oeh, maar we zijn dus wel aan elkaar gewaagd.
0: We zijn aan elkaar gewaagd, zeker wel.
1: Het scheelt 6 keer.
0: Want het is tijd voor de quiz waar iedereen het over heeft. Je raadt het nooit.
1: Maar echt iedereen heeft het erover.
0: Dus spelen wij dagelijks in dit programma een quiz met onze Marijke Ketel. En dat principe is eigenlijk heel simpel. Marijke krijgt een fragment voor haar kiezen en ze moet raden hoe het afloopt. Doet ze dat goed, heeft ze een punt. En zo niet, dan gaat hij naar mij. Niet eerlijk, maar...
1: Wel gezellig.
0: En vorige week glansrijk gewonnen, dus we vegen het weer tot de brilstand 0-0. En ja, we kunnen eigenlijk niet anders dan even terugblikken naar de Grand Prix van Zandvoort. Wat waren dat vier leuke minuten.
1: Oh, wat pijnlijk, hè. Ja, oh.
0: Wij hoopten natuurlijk allemaal op een groot spektakel van onze Max tijdens de final lap. Maar helaas, hij crashte al snel. Dus helaas geen Wilhelmus tijdens de podiumceremonie, maar God save the King. Want Lando Norris, hij won de Grand Prix. En na de race verscheen hij even bij onze collega's van Viaplay voor de microfoon.
2: To win a difficult, tricky race. And those two amazing overtakes in one lap on both Kimi and Lewis. I know you understand a bit of Dutch.
3: Yeah.
2: We say petje af.
3: Yeah, thank you all.
2: You know what it means, right?
3: Cap off, hat off.
2: Yeah, hat off indeed. What other Dutch words do you know and do you have for this race, for the Zandvoort?
0: Ja. Ja, petje af dus, dat is Lando Norris bekend. Maar Marijke, welke beroemde Nederlandse woorden kent hij nog meer? Is dat A, kijken, kijken, niet kopen?
1: Leuk.
0: Is dat B, niet neuken in de keuken? Of C, ik wil de zon zien zakken in de zee?
1: Ja, dat zou goed kunnen, hè? Dat is een grote hit.
0: Ja, zelfs Major Lazer heeft hem gedraaid bij Lowlands afgelopen weekend.
1: Die Rutger van Barneveld is binnen, hoor. Poeh, dat zou zomaar kunnen, dat het is. In alle eerlijkheid, niet neuken in de keuken. Dat is een opmerking, dat gebruik ik nooit. Dat hoor ik jullie ook nog.
0: Nee, heb je dat al een tijd geleden?
1: Dat is alweer een tijd geleden dat ik die ter mond heb genomen, die uitspraak. Dat is toch niet iets wat wij Nederlanders zeggen? Dat is niet iets wat je een buitenlander leert, toch?
0: Nee.
1: Jij wel?
0: Ja, ik leer buitenlanders altijd slachtafval en vloerbedekking.
1: Ja, nee.
0: Wat is daar mis mee? Ja, Houding van de redactie, wat is daar mis mee?
4: Ja, van alle woorden die ik kan bedenken, had ik deze nooit bedacht dat je dat zou doen.
0: Dat is wel juist leuk, vloerbedekking en slachtafval. En
1: slachtafval, ja. Slachtafval.
0: Mooi. Maar wat denk jij? Jij denkt dus niet niet neuken.
1: Nee, dat denk ik niet. Mag ik antwoord nummer A nog een keer horen?
0: Kijken, kijken, niet kopen.
1: Nou, denk ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat hij de hit van Rutger van Barneveld gehoord heeft en dat hij die reproduceert. Ja,
0: zitten wij
1: nummer C.
0: Dit doen we trouwens expres, zeg het er maar even bij. Laten we luisteren welke legendarische Nederlandse woorden hij kent.
2: What other Dutch words do you know and do you have for this race, for the Zandvoort?
3: Niet neuken in de keuken. What else do you need to know?
2: You know what that means, right?
3: Yeah. Yeah, okay.
0: You know what that means. Zo mooi zijn als je nee, geen idee. Geen idee. Ja.
1: Maar weet hij het?
0: Ja, hij weet het. Hij weet het, maar helaas...
1: Ja.
0: Toch weer het ordinaire.
1: Het is, ja. Ja.
0: Maar soms die zak in de zee...
1: Was ook leuk geweest.
0: Heeft hij misschien, als hij bij Lowlands ook nog eens geweest... tot zich kunnen nemen.
1: Kent hij vast ook.
0: Wat een hit, zeg. Het is 1-0 voor mij. We hebben nog een lange week te gaan, dus dat maakt niet uit. Kelly Clarkson.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
23: Nu hou hè, dus niet straks.
24: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
1: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu hou, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar geleden nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder, de zorgen dus ook, zeggen de onderzoekers. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid graag wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je bij de 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens één op. En de brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt de grote natuurbrand daar, bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moeten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben te horen gekregen dat ze zich voor moeten bereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. Het weer, vanochtend rustig, veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden wel ook wat stapelwolken. En het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ah.
6: Hoe zou het op die weg zijn dan? Even kijken, de A28. Ja, het heeft gedonder al. Hogeveen Amersfoort bij Hattemerbroek. Door dat ongeval met die bus inderdaad is de weg afgesloten. Sta je nu een kwartier. Ook op de A28 Hogeveen Zwolle bij Ommen. Een beetje omrijden, 10 minuten. A15 Gorkum Ridderkerk bij Alblasserdam, een half uur. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen, 16 minuten.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: voelen in sportvoeding.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Alle verf supervoordelig.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Veronica, Texas. De plaat die twee keer een hit werd. Eén keer in de oorspronkelijke versie, dat is degene die je net hoorde. Maar ook eentje met de Wu-Tang Clan. Dat is de meest opmerkelijke combinatie in de muziek geweest. Tijdens het live optreden, geloof ik, bij de MTV Awards, zag je dus Charlene Spittery van Texas zeer ongemakkelijk met Method Man staan. Dat is heel knap. En heel af en toe, als ik het origineel hoor, dat ik net, hè, Say What You Want, je all day, every day, nog ergens in je hoofd heb zitten, ja. Say What You Want op maandag, het is 24 augustus. En je hebt ons gevonden. Radio Veronica, en ik doe me de morgen. Dat is toch fijn. En we hebben de krant even doorgespit. Ja, het is een beetje karig, maar toch weer gelukt. Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Ik heb toch iets gevonden, Geer. En nou weet ik het even niet meer zo goed of jij of Nicole er zich schuldig aan maken. Maar heb jij een snurker bij jou thuis?
0: Ja.
1: En wie is de gelukkige?
0: Nicole.
1: Nicole is de snurker. Dan hoop ik dat ze luistert. Want ik heb in de Telegraaf daarvoor wat tips gevonden.
0: Oh, dat is waar. Ik schreef even mee.
1: Want waar jij je biceps traint, kan Nicole haar mondomgeving trainen om te stoppen met snurken.
0: Mondomgeving?
1: Ja. Ze moet wel even daarvoor ook op YouTube kan ze het opzoeken. Maar ik heb ook al een paar dingen even voor de meegenomen. Je kan je tong naar voren steken. Dat 5 seconden vasthouden en dat weer terugtrekken. Dus dan krijg je gewoon, ja, ik doe het nu voor.
0: Maar in je slaap of gewoon voordat je gaat slapen?
1: Nee, dat moet je voordat je slaapt doen. Ja. En dan kun je dat 10 keer herhalen. Je kan langzaam en overdreven kaka, kaka, kaka, kaka zeggen.
0: Mooi.
1: Maak daarbij de achterkant van je tong actief. 30 seconden doen.
0: Een beetje een soort articulatiecursus is dit ook.
1: Precies. En wat dat dan doet, het maakt je tong sterker. De spieren rond de keel worden geactiveerd. Want waarom je nou snurkt, is omdat je bovenste luchtweg tijdens het slapen wordt dat wat nauwer. Als je dat voorkomt, of het eigenlijk je tong is ook een spier. Als je die zo traint dat die goed in je mond ligt tegen het snurken, kan het zomaar eens afgelopen zijn.
0: Hij moet goed in de mond liggen, hè, de tong.
1: Inderdaad.
0: Dus hij ligt gewoon scheef.
1: Ja, daar komt het misschien wel een beetje op neer. Hij ligt niet goed.
0: Oh, moet er weer getongd worden, net als vroeger?
1: Hé, hey, dat laat ik lekker aan jou. Of dat nog niet genoeg gebeurt misschien, maar dat weet ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Kan ook helpen misschien.
0: Nou, dit zijn de tips.
1: Dit zijn de tips.
0: En is er nog een situatie die je denkt, niet likken?
1: Er zijn genoeg situaties waarbij
0: niet likken. Misschien helpt dit. Ik weet het niet. Je weet het niet. Er is weer, ik heb er weer eentje ook in de categorie. Oepsie poepsie. Ja, het is echt heerlijk dit. Komend weekend rennen er namelijk weer 1000 mensen mee met de marathon in Sydney. Dat is een enorme marathon natuurlijk. En ook een fantastische prestatie. En als je dat hebt gedaan en je hebt hem gelopen, dan hoort daar natuurlijk een medaille bij. Hè? Ja. Zie je mensen altijd met zo'n ding in hun bek. Is dat ook goed voor
1: ik
0: de
1: ik denk dat het best wel wat gewicht kan dat hebben. Hè? Dus dat is best wel, denk ik, goed.
0: Het heeft gewichtig is dat, hè? Ja. Nou ja, op dit eremetaal zijn allerlei bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney te zien. Dat is wel leuk. En dan win je zo'n medaille, ook als je er speciaal naartoe bent gegaan. Nou, prachtig dan. Met trots deelde de organisatie op Instagram in de details van het ontwerp kunnen deelnemers het verhaal van het parcours ontdekken. Een prachtige skyline van Sydney brengt het parcours tot leven. Het is alleen één dingetje wat niet klopt. Als de lopers namelijk alle bezienswaardigheden zouden moeten volgen, dan zouden ze moeten doorrennen tot München.
1: Oh nee!
0: Ja!
1: Want wat staat erop?
0: Niet de Allianz Arena uit Sydney staat afgebeeld op de medaille, maar nee, de Allianz Arena aus München!
1: Oh, hoe kan dat nou weer?
0: Oftewel, de thuisbasis van Bayern München staat op deze medaille.
1: Wat stom zeg.
0: Oh. Nou, de organisatie heeft laten weten dat ze er niet van wegrennen van deze fout. Om maar even in termen te blijven. Het is een ongelukkig foutje. Helaas. Maar misschien ook wel daardoor een collectors item.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dus als je deze hebt gerend, deze ronde, dan heb je ook nog even een stukje metaal waar je op bijt. En waar is het eigenlijk goed voor, hè? Dat bijten op een medaille?
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, ik ben er een keer ingedoken, omdat ik dacht, het interesseert me, het intrigeert mij heel erg. Ja. Intrigeerhard, hè? Het heeft, dan heb je meteen door of die echt is.
1: Want anders breekt die.
0: Ja, blijkbaar.
1: Is dat zo?
0: Ja, zoiets. Dus het gaat om de echtheid van het metaal.
1: Oké.
0: Okay. Dus dan weet je dat.
1: Wat een leuk feitje.
0: En voor de rest vind ik het vies maken, dus ik maak er geen gewoonte van.

0: Macklemore en Ryan Lewis en Ray Dalton en de hele familie Can't Hold Us, want het is maandagochtend. En hebben we meteen maar een feestje gemaakt. En over feest gesproken, het was, was niet de holiday rap, had gekund. Het was Madonna en Holiday.
1: Stem nu voor de Radio Veronica Top 3000.
0: Sinds vorige week maandag kun je een stemlijstje inleveren voor de Top 3000. Die gaan wij vanaf volgende week maandag. Is dat volgende week maandag al? Ja, dat is volgende week maandag al. Oh mijn god. Dan gaat hij beginnen, de Top 3000. En dit jaar kun je iets winnen wat nog nooit is weggegeven. Je wint een radioprogramma. Dat is toch mooi? Dit programma kun je eenmalig winnen. En wel op de finale dag van de Top 3000. Dat is op 18 september. En dan presenteer je misschien jij wel Edwin de Morgen. Dus als je stemt, kun je meteen de wekker vroeg zetten en kun je vast oefenen. Want vrijdag 18 september, wie weet, zit jij hier wel. En een van de luisteraars die een muzikale duit in het zakje van Radio Veronica wil doen, is Roy Terlaak. Goedemorgen, Roy.
2: Goedemorgen, Gerard.
0: Hallo, hoe is het, Roy?
2: Hi, prima.
0: Ben jij je bent de dag goed begonnen. En hoe begin jij de dag doorgaans?
2: Met een goed ontbijt en dan begin ik om 7 uur met werken.
0: Kijk nou, dus eerst, ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Neem jij wel echt hart en ziel, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: Oké, ben jij een gewoontedier als het gaat om ontbijten, maar ook als het gaat om samenstellen van lijstjes?
2: Ja, maar dan hang ik toch een beetje in de jaren 80, gewoon wat eigenlijk mijn tienertijd is geweest. Ja. En dat lijkt ook wel uit mijn lijst, denk ik.
0: Ik zie het, je bent fan van Duran Duran, Prince en Simple Minds.
2: Ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk wel, die komen het meeste terug in jouw lijst. Maar ik zag er eentje van, ik dacht, ja, ik vind het toch wel heel leuk om deze plaat even te draaien. Want je hebt ook Fischer Zet erin staan.
2: Ja.
0: En wat heb je met die plaat?
2: Ja, het is gewoon hoe die... ik heb later het verhaal een beetje gehoord, hoe die plaat ontstaan is. En dat vind ik wel heel bijzonder. Maar het is gewoon hoe de plaat is opgebouwd qua muziek en qua zang. Dat vind ik geweldig om naar te luisteren.
0: De drums, de baslijn en vooral het verhaal. Hè? Het vertelt een verhaal.
2: Ja.
0: Eigenlijk een soort voorraadje, de plaat is een verhaal. Dat bestaat waarschijnlijk nog steeds. Maar dit staat er regelmatig in. En dan denk je als je hem terug hoort, wat is er gebeurd eigenlijk? Wat is die man overkomen? Je had me toch kunnen bellen dat je bij me wegging. Waarom nou? Je bent gewoon verdwenen.
2: Ja.
0: Heerlijk. Dus zo lang, we zwaaien hem uit. En ik ga hem draaien voor je, Roy.

0: Hij dacht dat hij een goede relatie had. Een betrouwbare relatie. Ineens was ze weg. Zonder een bericht. Detective vond haar terug in Frankrijk. Vrienden zeiden dat ze ziek was. Je had me toch kunnen vertellen dat het niet goed ging. Je hebt me gewoon achtergelaten. Ja, het is ernstig. Ik vond het al een indrukwekkend verhaal. Fischer Z. Misschien klinkt het beter als je de radio op Fischer zet. Zojuist gedaan. So Long uit de lijst van Roy Terlaak. En stemmen kan nog steeds via radioveronica.nl. Doe dat, want je bent in charge, hè? Voor die top 3000 die we gaan uitzenden. Doen wij niet. Die is voor jou. Zometeen het nieuws van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: De A28 is nog de hele dag dicht door ernstig ongeluk. En waarom we Canada als voorbeeld moeten nemen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Pas je eind.

0: het een tikje anders doe.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.000.

0: 2500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Hey Veronica, verkeer. Met op dit moment 16 vertragingen, waarvan dit de drie langste zijn. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West, 23 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel, dat zijn nu 17 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle, daar kampen ze bij een file bij Kampers-Zuid, 17 minuten. 3:30. Het allerheetste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep, net onder Zwolle, de hele dag nog dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden. De touringcar ligt nog op zijn kant. De bestelbus is doormidden gebroken. Het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener.
1: Wat?
2: Ja, ze verzinnen toch ook wat. Ja.
1: Een ingebouwd spelletje?
2: Dat je al niet genoeg te doen hebt met het roken zelf. Kun je ook nu een spelletje doen tijdens.
1: Wat voor spelletje is dat? Een snake?
2: Ingebouwd, dat denk ik oprecht, ja. Dat het echt een beetje iets is met lichtjes en dingetjes, ja. Een smart vape is een e-sigaret, digitaal scherm en spelletjes. Dat kun je denk ik downloaden.
1: Ja, ja. Daar worden vast kamervragen over gesteld.
2: Dat denk ik eerlijk gezegd ook, ja. Over de kamer gesproken trouwens. Het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, dat zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen.
1: Toch, hè?
2: Je verwacht het
1: niet. Ja, je verwacht het niet.
2: En soms zie je van die plaatsnamen, geografische namen, waarvan je toch denkt, wie heeft dit in hemelsnaam bedacht? Dan moet je eens in Canada kijken, ben ik net achtergekomen.
1: Oh, kan nog erger.
2: En dan specifiek naar de meren daar. Dus let wel, dit zijn echt bestaande meren in Canada. Je hebt daar bijvoorbeeld Useless Lake. Nou, oké.
1: Okay. Useless Lake.
2: Je hebt daar de Dead Dog Lake. De Big Ass Lake. Dit is wat minder grappig. De Man Drowned Himself Lake.
1: Oeh, daar zou ik niet snel gaan kamperen, nee, hoor ik net.
2: Het is een beetje spooky, toch? Je hebt daar de Pussy Lake.
1: Oh, die is alweer...
2: Daar ga je dan het wel heen.
1: Zet ik mijn tent wel weer neer.
2: Another Lake. And Another Lake.
1: Je hebt ook nog And Another Lake.
2: Ik moest hier dus vreselijk om lachen net. And Another Lake, Another Lake. Het is dus, ik heb even uitgezocht waarom dit is. In Canada heb je blijkbaar echt bizar veel meren. En dat het dus met de inheemse bevolking, dat dus inderdaad iemand een keer is verdronken in zo'n meer. En wat je dan krijgt is dat de bevolking heeft geen naam voor zo'n meer. En dat je dan, nou, dat is de lake where someone drowned himself. En dat nemen mensen dan over.
1: Nou, ik ben een beetje een leek in dit verhaal. Ja, hoe leed je me bijpraat?
2: Ja, toch? Dan weet je dat. Ben ik in Canada geweest?
1: Want anders, nee, nog nooit.
2: Dit is misschien wel een idee. Om naar another lake te gaan.
1: Nou, dat je gewoon alle lakes afgaat.
2: Ja.
1: En daar bij de borden gaat staan.
2: Dit lijkt mij een goed idee. Jared Ekdom Lake kunnen we ook nog ergens.
1: Wordt het Meerhard, wordt het dan? Meerhard Ekdom.
2: Ik ga dit inzenden, denk ik. Het weer nog vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag in het noorden had stapelwolken en het wordt tussen de 20 en de 24 graden.

Toto bij Veronica Pamela. Het is een nieuwe week, dus ook nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus misschien is wel nu ook echt, zoals we nu hier staan en zijn, het moment om mee te doen met het woordenboekspel. Op de plank hebben wij nog steeds dat fantastische boek, Het Mysterie van de Beatles, liggen. En als je die wil winnen en een leuk spelletje wil spelen, is dit het moment. Als je de juiste definitie weet te raden van het moeilijke woord van de dag, app dan nu woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En misschien speel jij zometeen mee, dat zou toch leuk zijn. Dus wil je meespelen met het woordenboekspel en het boek van de Beatles winnen? Woordenboekspel appen naar de Radio Veronica app. En dat is nog gratis ook. Nou, ik zie geen problemen. Ik voorzie geen problemen. Kom maar door via de Radio Veronica app. Gaan we dan

0: van de Beatles. De band die maar blijft geven. En elke keer valt er weer wat over te schrijven. En dat valt te winnen als jij het woord van de dag, wat wij random geplukt hebben uit het dikke van Dalen, goed tot je weet te nemen. Eén probleem, alle drie hebben wij een andere definitie van dat woord. En het is aan jou om te bepalen wie gelijk heeft. En vandaag spelen we dat met een legende, jongens. Een legende. Het is Freddy Berthouwer. Tot zover Freddy Berthouwer. Is hij er nog? Freddy?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, je bent er helemaal stil van, begrijp ik. Het is een Nederlander in Duitsland. Hij is onderweg naar Engeland. Snapt u het nog?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je bent internationaal, moet ik wel zeggen, Freddy. Ongelooflijk.
1: Ja, hè?
0: Dus je bent, maar je bent vrachtwagenchauffeur.
1: Ja,
0: mijn vraag was. Nou ja, we hebben het heel druk. Of je even een getal tussen de 1 en de 20 kunt noemen, dan gaan we kijken welke vraag er voor jou staat.
1: 15.
0: Nummer 15. Welke staat er, Annie?
2: Ben je wel eens een lading verloren?
1: Nee, nog nooit.
0: Oké.
2: Mooi.
0: Dus diverse artikelen op de weg, dat is niet jouw schuld. Jij vervoert vliegtuig eten.
1: Ja.
0: En wat heb je op dit moment achterin?
1: Ik zou niet weten wat voor eten dat is.
0: Is het iets met champignon-roomsaus?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Champignon-roomsaus.
1: Kan van alles zijn.
0: Oké, Freddy, ik ben blij dat je meedoet met het woordenboekspel. We hebben een prachtig woord voor je en ik hoop dat jij weet wat het betekent. Want het woord is...
3: Paspoel.
0: Wat? Hallo?
3: Paspoel.
0: Oh, paspoel. Wat is dat, Marijke?
4: Nou, dat spreekt natuurlijk voor zich. Een paspoel, dat is het gordijn bij de paskamer.
0: Ja, dat is logisch, ja. Annie van de redactie, wat is een paspoel?
2: Nou, je ziet het bij kussens vaak. Het is zo'n hard randje om het kussen heen. En daaronder zit dan de naad.
0: Oh ja, de naad zit daaronder.
2: Ja, dat is hard randje.
0: Een paspoel is iets heel anders. Dat is een lepel voor kleine kinderen. Dat is met de paspoel ingegoten, zeggen we ook wel eens.
1: Ik zeg van Gerard.
0: Echt?
1: Ja.
0: Ga je voor mij, ja? Hoe komt dat?
1: Ja, weet niet. Ik denk dat het dat is.
0: Je denkt dat? Dat is een gevoel wat jij hebt?
1: Ja.
0: Dan gaan we eens even luisteren of dat waar is.
3: Paspoel is het harde randje om een kussen heen waar de naad onder zit. Annie heeft gelijk.
0: Annie heeft gelijk. Wat een treurig zeg. Dat is niks aan te doen, Freddy. Dat betekent dat je van ons een bakje champignon-roomsaus krijgt.
2: Nou.
0: En een bemoedigend applaus.
1: Yeah.
0: Ja, zo zijn we ook. Wat een bemoedigend applaus. Daar kun je de dag mee door. Vond ik het wel heel gezellig dat je meedeed, Freddy.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je een fijne rit vanuit Duitsland, Aken naar Engeland.
1: Ja, dankjewel.
0: Doe ze allemaal de groeten daar. Een fijne dag, hè?
1: Doei. Dankjewel.
0: Freddy was dat. Ja.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
10: Maar je moet gewoon je boekhouden!
9: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
25: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
26: Serieus? Ik wil een douche.
0: Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 8 uur.
15: Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. De A28 bij Wezep blijft tot na de avondspit dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar, Oostenrijk, daar kwam hij vandaan, met scholieren erin, botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Die zijn opgevangen in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Door de klap ontstond een enorme ravage. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren, maar daarmee gaan we het niet redden, dat zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken, of verbouwen gaat veel geld kosten. Er is maar één echte oplossing, en ja, dat is het bouwen van nieuwe woningen. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje erin zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. En vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's in ons land verkocht. Nieuwe en tweedehandjes bij elkaar opgeteld. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht. Het CBS heeft dat berekend. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Plug-in hybrids, die dus gedeeltelijk elektrisch rijden, doen het ook goed. Het weer vanochtend is het rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden wel ook wat stapelwolken. En het wordt tussen de 20 en de 24 graden.
26: Oeh, dat is wel lekker, hè? Er staan 28 vertragingen momenteel, dus dat valt ook wel mee. En dit zijn de grootste problemen. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen door een auto met pech. 22 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. Dat is niet best, sta je een half uur. En de A59 Os-Zonzeel bij Drunenwest door een ongeluk. Een half uur.
27: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
28: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
27: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
29: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
29: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Schat?
32: Hm?
31: Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
32: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
31: Mafkees.
33: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
34: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: in Plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: lastig als je als artiest maar één echt grote hit hebt gehad. Hou je dan van die hit of word je op een gegeven moment gek? Moet Owen Paul misschien ook gedacht hebben, want hij zingt nog steeds. You are my favorite waste of time. Het is maandag, vrienden. Het is 24 augustus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt ons gevonden. Goedemorgen, Brani Veronica. Goedemorgen, Marijke Ketel.
2: Een hele goede morgen, hallo.
0: Hallo, hallo. Het is, even kijken, qua vakantieschema, iedereen in het zuiden, heel veel succes vandaag. Want daar schijnt de vakantie nu echt voorbij te zijn. Scholen zijn weer begonnen, het midden heeft nog wel een weekje vakantie, tenminste als ik spreek uit eigen omgeving. En het wordt een lekkere zonnige week, maar we krijgen hel. Zo rond donderdag, vrijdag. Komen de golfballen zo groot als hagelstenen. Wordt nu verwacht.
2: Ja, dat zei jij inderdaad. Donkere wolken pakken zich samen.
0: Als je van die kerstels in de sky ziet, dan weet je... Laat ik maar heel snel van de plas afgaan. Want dit kan heel snel afgelopen zijn. Maar geniet ervan, want het is de laatste stuiptrekking van de zomer, hoor ik deskundigen zeggen. Dus ga er nog eens even lekker in zitten. Picknickmandje mee vanmiddag. Ja. En we zitten in de slipstream van de Grand Prix van Zandvoort. Helaas, het was de laatste, hè?
2: In de slipstream, ja? Ga je dat nu ook gebruiken?
0: Ja, sorry dat ik dat even gebruik. We kunnen natuurlijk heel veel woorden over afval maken, maar we hoeven eigenlijk maar één ding te laten horen. Dit is een beetje kort samengevat wat er gisteren is gebeurd. Maar ik ga er zo meteen van alles van horen, want hij is inmiddels hier aangeschoven voor zijn column. Zo meteen Frank Evenblij heeft alles opgeschreven wat er gebeurd is. Alles.

adviezen vandaag. Met je Rockstar Honey. Helemaal goed. Mark geworden met Primal Scream. En daarvoor inmiddels officieel voorbij The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming. Nou, we voelen het zeker.

0: langs de lijn wat je zelf wil. Frank heeft alles weer opgeschreven. Goedemorgen, Frank.
1: Ah, goedemorgen, Geer. Oh, wat goed om jou weer te spreken. En wat een sportweekend hebben we weer achter de rug.
0: Nou, nou.
1: Ik kwam ogen tekort en dan met name natuurlijk bij de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Ja. Ik ging er lekker voor zitten om 3:00. Ja. Ja, je kent de ingrediënten, even iets kouds op de lip. Chipito's binnen handbereik en een oranje wortelmuts op. Ja, en tijdens die opwarmronde ga ik altijd nog even snel pissen. Want zodat ik niks mis van de race of Viaplay. Ik had mijn gulp nog amper dicht gedaan en ik hoor dit.
2: Oh. En de ruimte had net bij de start en als we naar herhaling kijken, ja, heel hard eraf. Oh.
3: Mega klapper.
2: Verstappen.
3: Is dat Verstappen?
2: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
3: Verstappen na 1 ronde race in de laatste Grand Prix van Zandvoort. Gaat er knijtershard af in Arie Leijndijk-bocht.
2: Maar dit is wat er gebeurde. Aan boord bij Verstappen zit op de curbstone.
3: Hij zit gewoon de witte lijn. Oh, die is hard. Ah, dit meen je niet.
1: Ja, dus ik met één hand op mijn gulp de woonkamer terug en in gelopen. En dan zegt hij, dit meen je niet, dat is nog zacht uitgedrukt. Bij mij ging er echt iets harder aan toe, Geer. De Chipito's vlogen weer door de kamer. Hij had gewoon nog niet eens 1 rondje gereden. Ja. En daar zat dan iedereen op de tribune. Maanden gespaard voor dat ene peperdure kaartje. En binnen 1 ronde valt de grote held uit. Ja, gelukkig zijn het allemaal echte liefhebbers van de Formule 1. En blijven ze allemaal gewoon zitten. Of toch niet? De NOS vond wat stiekeme vertrekkers.
4: U had het al voor gezien, meneer?
5: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? Fijn voor Max. En Max ligt eraf. Zo jammer.
6: We hebben het gezien. We waren er.
4: Ja.
6: Laatste race op Zandvoort.
4: 1 rondje.
6: Zet eruit. Ja. Helaas. Ja. Maar goed. We hebben nog een stukje te rijden.
5: Misschien kunnen we thuis het finish nog zien. Dus
0: we hebben het gezien, we waren er.
1: Ja, dat is een mooie samenvatting. Ongelooflijk. Met dit soort fans ben ik wel weer blij dat de Grand Prix verdwijnt, hoor. Ik bedoel, ik hoop dat ze onderweg gewoon autopech hebben gekregen en de finish net hebben gemist. Daar ben ik heel eerlijk in. Had die kaarten dan even aan iemand anders gegeven? Aan mij bijvoorbeeld. En dan was ik samen met mijn beste radiovriend en sportkenner Puur Sam Gerard Ekdom daar naartoe gegaan.
0: Ja, we hebben daar gezeten met onze Chipito's, maar dan erbij.
1: Precies. Nou goed, het is alweer tijd voor de top 3. Daar zit nog geen hockey in, want ik heb echt het idee dat ze zelfs wereldkampioen worden in Nederland als ik meedoe.
0: Jij denkt ook niet in hockey's.
1: Nee, absoluut de man niet. En ik was ooit een veelbelovend talent, maar dat is helaas verdwenen. Ik heb wel bewondering voor motocrosser Jeffrey Herlings en ook wielrenster Lorena Wiebes, die alles winnen op dit moment. En mooi dat AZ koploper is in de Eredivisie. Maar mijn vizier was toch vooral gericht op de Dutch Grand Prix. En op 3 staat onze eigen Willem-Alexander. Bij een sportevenement is hij altijd zichzelf. En dat betekent ook dat hij het niet kan laten om mee te doen aan de borrel vooraf. Want ik meen toch de stem van iemand met een paar pilsjes in de mik te herkennen in het interview vooraf. En ik kan dat weten. Jij trouwens ook, Geer. Ja.
7: Hoe trots bent u en hoe erg baalt u ervan dat dit de laatste editie is?
8: Nou, laat ik eerst zeggen dat we natuurlijk ongelooflijk dankbaar zijn dat we 6 keer hier de Formule 1 achter elkaar hebben mogen hebben. Natuurlijk in de jaren 70 daarvoor ook nog.
0: Hij is drankbaar, is hij zo.
1: Ik ben ontzettend trots dat ze hier 6 keer de Formule 1 hebben mogen hebben. Hebben mogen hebben. Dat zeg ik echt pas na 30 bieren. Jij ook een keer. Goed, en dan hadden we het ergste nog niet gehad. Want ik vind die interviews na afloop vaak vrij plichtmatig bij de Formule 1. Omdat er vaak nog allemaal persvoorlichters bij staan. Maar dat heeft Lando Norris, gelukkig heeft hij daar totale maling aan. Zeker als zijn persman toch geen Nederlands spreekt. En hij wel. Je vraagt je wel af of onze koning die tijdens de prijsuitreiking heeft, of die dit hem heeft ingefluisterd.
9: I know you understand a bit of Dutch.
10: Yeah.
9: We say petje af.
10: Yeah, thank you all.
9: You know what it means, right?
10: Cap off, hat off.
9: Yeah, hat off indeed. What other Dutch words do you know and do you have for this race, for the Zandvoort?
10: Niet neuken in de keuken.
1: Ja. Ja, dat is nog een wilde nacht geworden in Zandvoort, ben ik bang. Maar goed, moeders, houdt uw dochters thuis, zou ik zeggen. En dan de nummer 1. De crash van Max zou kunnen komen doordat hij een beetje ziekjes was dit weekend. Maar gelukkig leerden we van een van de gasten van de Formule 1 camping dat dit geen geldig excuus is. Ik waarschuw je vast, Geer, deze teksten kunnen als schokkend en uitermate smerig worden ervaren.
11: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol. Kleinigheidje blijft jou.
12: Even kots en weer verder.
11: Even kots en weer verder, zo is dat.
12: Dat ziet er allemaal best netjes uit, toch?
11: Ja, zeker, vind ik zelf ook. Vanochtend werd ik wakker met een vies bed. Daar heb ik allemaal netjes voor geschoren, dus allemaal goed.
0: Oh mijn god.
1: Gadverdamme, er is ook nog beeld bij, Geer. Dus waarom zou je aan een verslaggever van NH Nieuws de tent laten zien waar je net je hele bed hebt ondergekotst in je slaap? Het was wel opgeruimd, maar toch, ik moet hier gewoon even van bijkomen. Dus ik zou zeggen, Geer, ik spreek je pas volgende week weer.
13: Dat lijkt me een uitstekend idee.
0: Frank Everblay. En dan nu.

0: Bijna had ik hem weer, hè?
1: Nou, helemaal.
0: Nou, er was maar één klinker die ik...
1: Wat wil je nog meer horen dan?
0: Nou ja, ik had alleen de A.
1: Ja, oké. Okay.
0: Goed dan ook, hoe gaat het verder? Zingen en stuur het hierheen. En misschien ben je onze kandidaat. Maar zal ik hem dan toch nog één keer even laten horen? Ja hoor, misschien heb jij hem ook. Zing het in en stuur het hier even via de Radio Veronica app. En misschien dat je zometeen mag zingen in Zing naar de Ping. Het nieuws van 8:30 komt er ook aan. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Een update van de politie na busongeluk A28. En wat zegt je handdruk over je gezondheid?
3: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopOrde.nl.

0: business.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Veronica, verkeer met 22.

0: De vertragingen en dit zijn de langste. A1 Apeldoorn Amersfoort bij
1: Hoevelaken.
0: Dat is lang geleden, 19 minuten. A58 Tilburg Eindhoven bij Best, niet Best. Ongeluk gebeurt daar, 17 minuten. En de A59 Os Zonzeel bij Drunen West, 20 minuten. 3:30, het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. De politie vertelt bij Hart van Nederland wat ze tot nu toe weten.
3: Dat er in totaal 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waar zo'n enkele zwaar gewond. En daarnaast hebben we ook nog te maken met een hoop lichtgewonden die bijvoorbeeld kunnen worden nagekeken door ambulancepersoneel of misschien op een later moment toch nog medische hulp in het ziekenhuis nodig hebben.
2: Nou, datzelfde ziekenhuis is beschikbaar om meer mensen op te vangen, indien dat nodig is. Het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Volgens het AD vinden de meeste rokers onder jongeren plaats. Zijn dat eigenlijk de meeste jongeren die dat doen? En het komt vooral door de opkomst van vapen.
0: Met een spelletje met erin, een spelletje weten we sinds deze ochtend.
2: Want je krijgt per puff een punt.
0: Nou, dat is toch echt...
2: Frank, heb jij dat ooit gezien?
4: Nee, maar ik vind dat echt verschrikkelijk. Want ik weet hoe gevoelig kinderen voor dat soort spelletjes zijn. En dat vapen. Ja, ik geloof dat één vape gelijk staat aan een slof sigaretten, weet
2: ja,
4: je wel.
2: Dat
4: schijnt, dus dat is zo erg. Ik vind het echt verschrikkelijk om te horen dit.
0: Ja. Ik heb even opgezocht trouwens, wat kost een pakje peuken anno nu? €13.
4: Dat is geen geld. Dat is echt geen geld.
0: Nou, hè? Frank, weet je nog, toen wij begonnen?
4: €4,50, gulden 50.
0: 3,10 gulden.
4: Ja, inderdaad.
0: Opa aan opa vertellen.
4: Ja.
2: Om het woningtekort aan te pakken, moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen. Dat zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen, dat gebeurt steeds minder vaak, omdat de kosten te hoog zijn. En hoe belangrijk vinden jullie een handdruk?
0: Ja, die moet wel stevig zijn.
4: Ja, vind ik
0: een stevige, ferme hand. Niet zo'n bosvingers met zweet.
4: Of zo'n washandje inderdaad.
0: Een washandje.
4: Gat.
0: Ja, nat. Zo'n natte hand.
4: Nat en slap.
2: Maar mensen zijn toch gewoon misschien nerveus om jullie te ontmoeten. Dat kan toch?
0: Ja, dat is ook. Ja. Dat heb ik vaak hoor.
2: Ja? Dat is allemaal zo...
4: aan de lopende band.
0: Alleen maar. Nee, maar het is echt... Ik ben zo misschien ouderwets opgevoed, maar ik kreeg echt een cursus handgeven.
2: Echt?
0: Geef me eens een hand. Nee, zo geef je geen hand. Nee.
2: Weet je, van wie dan?
0: Van mijn vader, mijn opa en...
2: Echt?
4: Ja. Maar je moet het eigenlijk doen op z'n trumps, hè. Dus kijk, het is namelijk, het komt aan ook op timing. Want je moet eigenlijk precies op hetzelfde moment knijpen.
0: Ja.
4: Maar als je het op z'n trumps doet, dan knijp je net iets eerder... dan de persoon die een hand geeft. Ja. Waardoor die altijd er lullig uitkomt.
0: En
4: dat
0: die
4: altijd denkt...
0: Want je hebt wel eens dat je verkeerd beet pakt.
4: Ja.
0: En dat je eigenlijk niet... Dat je
4: alleen
0: die
4: vingers alleen hebt. Ja.
0: Krijg alleen de vingers.
4: Ja, dat is kloten. Ja, vooral als jij degene bent die alleen de vingers geeft.
0: Ja, ik heb het laatst. Ik zei, nee, deze doe even over. Dit sloeg helemaal nergens op. Nee, even opnieuw.
4: Precies. Precies. Moet je opnieuw beginnen. Ja. Maar Trump deed het ook bij Macron en zo. En die pakt iemand en dan heb je hem gelijk in de houtgreep.
0: Ja, maar dan heb je dus de bosvingers.
2: Ja,
0: tegen wil
2: en
0: dank.
2: En jij begint over Trump. Die heeft toch ook altijd dat hoe langer je het volhoudt, hoe meer dat zegt over hoe dat is soms heel ongemakkelijk.
4: Dat is ook heel ongemakkelijk. Wel goed bedacht.
0: Ook intimiderend.
2: Ja.
4: Heel intimiderend.
0: Dat is het.
4: Het lijkt me ook smerig, die grote klauwen van Trump. Blah.
2: Ja, dat is ook, daar heb je ook helemaal geen zin in. Nou, ik heb nu een onderzoek gevonden waarbij het eigenlijk blijkt dat het niet alleen status aangeeft, maar ook je gezondheid.
0: Oh.
2: Als je een slap handje geeft, is de kans namelijk groot dat de rest van je lichaam ook niet zo spier... niet zoveel spiermassa heeft. Dus dat je gewoon wat minder gezond bent. Dus het zegt ook veel over je levensverwachting.
4: Dus
2: wat jouw vader jou geleerd heeft, Geert, dat is ongelooflijk belangrijk. Dat je een ferme handdruk blijft geven.
0: Hoewel de handshake wel veranderd is, naarmate je het tegenwoordig zo, hè?
2: Je meer klapt.
0: Ja, is goed. Weet je
2: wel. Ja, met bekenden. Ga je met een onbekende die je voor het eerst ontmoet, alles goed? Ga je dan
4: als je je voorstelt, dan gaat het.
0: Nee, maar precies bij voorstellen, goedemiddag.
4: Ja,
0: en dan een hand.
4: Ja.
2: Nou goed. Het weer nog. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag in het noorden ook wat stapelwolken. En het wordt tussen de 20 en de 24 graden.

0: hoor je net even minder vaak. Level 42. Heaven in my hands. En dan voor Sophie Ellis Baxter. Murder on the dance floor. Zing. Het is weer tijd voor Zing naar de Pink. Waarin wij drie rondes spelen. En elk goed antwoord in je. €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout of een blackout? Dat kan. Dan is al je geld in één klap weg. Maar hebben wij altijd een troostprijs. En hij is een beetje vernieuwd. We hebben echt, hij is wat beter van kleur zelfs. Hij ligt nog lekkerder in de hand. De act doen we de morgen kurkentrek. En vandaag spelen we dit met Rosa uit Hoofddorp. Goedemorgen, Rosa.
1: Goedemorgen, Geer. Dat is lang geleden.
0: Nou, dat is zeker lang geleden. Hoe is het met Rosa?
1: Ja, lekker, Geer. Met jou.
0: Nou, uitstekend. Ja, zeker. Nu ik jou spreek, nog meer. Ja. Heerlijk. Wat fijn dat je erbij bent. Wat ga je doen vandaag?
1: Niks.
0: Helemaal niet. Dit is, wat je nu gaat doen in dit programma is echt het enige van groot belang.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, dan weet ik hoe ernstig de zenuwen zijn. Nu word ik ook gewoon plaatsvervangend zenuwachtig voor jou. Ik hoop dat het goed gaat. Je hebt in ieder geval gezongen in de app. Je was niet de enige, want je moest dit afzingen.
1: Doe

0: zeker niet gedaan. Dat let you down dan. Heel goed hoor. Nou Rosa, zit je goed?
1: Ja, ik zit prima.
0: Ja, goed zo. Okay. Dan komt hij aan voor 50 euro zing na de ping. Today I don't feel like doing anything.
1: I just wanna lay in my bed. I just wanna
0: lay in my bed. Jazeker, je hebt een hoop in je mars. Bruno Mars was dit namelijk met Lazy Song. 50 euro, ga je door?
1: Ik wil het proberen.
0: Nou, oké, okay, spannend. Voor 100 euro, zing naar de ping.
1: Nee, ik krijg een blackout.
0: Oh nee! Wacht, Rosa, ga even rustig zitten. Ik laat hem je gewoon nog een keer horen. Komt-ie aan.

0: Nee, ik krijg echt een blackout.
1: Oh ja, ik hoor het, ik hoor het. Oh, wat erg. Dit moest je zingen. Dus niet.
0: Een liedje,
1: helaas. A song that I used to know in jouw geval, Rosa. Ach, wat jammer. Wat jammer,
0: maar... niks aan te doen.
1: Ja, maar ik ga je wel heel blij maken, want jij krijgt van ons... een prachtige, glimmende, beter in de hand liggender dan ooit... Enkel in de morgen, kurkentrekker.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja, ja, ik hoor dat je blij bent. Ik hoor dat je blij bent. Die sturen we naar je toe, dus dat komt allemaal goed. Ja, en dan moet deze maar even draaien, zodat je het nooit meer vergeet, Rosa. Nooit meer vergeten. Somebody that I used to know.
0: Nee,
1: maak er een mooie dag van.
0: Nooit meer vergeten.
1: Bye bye, Rosa.
0: Hoi hoi.
1: Hoi hoi. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself.

Prada Spyro. De Devil Wears Prada 2, daar zit hij in. Batterio Lava. Zometeen, na 9 uur, gaan we weer even lekker kijken in iemands stemlijstje.

0: Vrienden. Veronica.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
20: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu?
17: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
18: Nu haal hè, dus niet straks.
19: Fans van
22: Voordeel.
19: Aldi.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
23: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
22: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
24: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
30: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Frank heeft plaats nog. Die zit naast me, blijft gewoon doorpraten.
4: Frank zat gewoon te praten terwijl jij het nieuws moet doen. Zo mooi, hè? Zo mooi.
5: Sorry hoor. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: We gaan beginnen met serieus nieuws. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. De weg is nog steeds een ravage daar. Dat ziet ook de verslaggever van Hart van Nederland.
6: Inmiddels bij daglicht is het onderzoek in volle gang gaande. Maar wat je in ieder geval kon opmaken is dat die schade gigantisch is. Er is een enorme ravage. Je ziet daar ook een enorme verkromming in de vangrail. En een stuk verder die kant op, achter de camera voor jullie. Ja, daar ligt ergens aan de andere kant dus die touringcar.
5: Ja, het onderzoek is dus nog bezig. De weg blijft ook de hele dag nog dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD. Want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen. En zelfs onder 30-plussers rookt 1 op de 3 ook nog. En dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, dat komt door de VIPs. En kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, dat zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. Het weer, vanochtend is het zonne-overgoten. Vanmiddag ook in het noorden wat stapelwolken. Maar die lossen wel weer op en dan is het overal weer helder. En het wordt tussen de 20 en de 24 graden.
4: Lekker. Nou, toch gelukt. Dankjewel. En er staan de 14 vertragingen. Dit zijn de langste A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 20 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 11 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij best, niet best, 18 minuten.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
30: Iemand die je dierbaar is.
31: Of was.
32: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
31: En de beste zorg.
30: Voor wie geef jij?
33: Doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
30: Doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
37: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
37: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
38: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
39: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
40: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: wel het gewoon keiharde seks op het strand tegen. TNT. En daarvoor Bittersweet Symphony, The Verb.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Niek van de Vecht. Hey Niek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Weet ik weer. Hoe is het, jongen?
3: Ja, prima. Ik ben mijn laatste werkweekje begonnen. En dan ga ik straks de 3 weken vakantie vieren.
0: Oeh, wat een goede timing, zeg ik je gewoon. Terwijl iedereen weer aan het werken, ga jij gewoon weg.
3: Ja, inderdaad.
0: Heerlijk, je lacht ons allemaal uit.
3: Ja, dat niet per se wel. Nee. Want volgens mij, wat jullie doen, is ook hartstikke leuk, toch?
0: Ja, ik wou dat zeggen, maar je gaat ons toch wel meenemen. Want die top 3000 gaat wel beginnen als jij vakantie hebt.
3: Ja, natuurlijk. Maar ik ga gewoon luisteren zoveel als mogelijk is, hoor.
0: Kijk.
3: Nou en op.
0: Je hebt gestemd, Niek, en daar zijn we blij mee. Dus we gaan eens even lekker in jouw lijstje spieken. Ik weet namelijk dat jij wel fan bent van Peter Gabriel.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt dat?
3: Ja, ik vind hem gewoon een goede artiest. En alles wat hij gemaakt heeft, vind ik mooi.
0: Vanaf de Genesis-periode naar de solo-periode.
3: Ja,
0: en weer terug.
3: Ja, inderdaad.
0: Oh, goed.
3: Inderdaad.
0: Ik ga hem draaien voor je, want het is maandag en dan komt de man met de hamer langs, hè?
3: Ja. Nou inderdaad.
0: Even, oei, oei, oei. Maar goed, dit maakt een hoop goed. Dankjewel voor het stemmen en dit is jouw uur, Niek. Geniet ervan.
3: Helemaal goed. Super, dankjewel.
0: Bye, man.
3: Bye.
0: Niek van der Vecht. Zijn uur. Met Peter Gabriel.

50 jaar geleden stond er nummer 1. 50 jaar. Een halve eeuw oud. De Dancing Queen van ABBA, maar nog steeds tijdloos. Want hij wordt dagelijks aangevraagd. In dit geval ook door Nick van de Vecht. Want dit is zijn lijstje. Top 3000 uur bij Radio Veronica. Hebben daarvoor Peter Gabriel en Sledgehammer.

0: Wacht maar. Origineel duurt 13,5 minuut. Maar we hadden gelukkig de singleversie bij de hand. De top 3000 uur met Frankie Goes to Hollywood en Welcome to the Pleasure Dome.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: is verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekering.

0: elkaar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey Veronica, verkeer. Met drie stuks. A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 7 minuten. En A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel. 18 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het

Tung Baby. Allemaal waar het op staat. You Two, Mysterious Ways. En daarvoor vakantie amper voorbij. En Dreadlock Holiday klinkt alweer een waar gebeurd verhaal. 10cc. Het is het top 3000 uur. En stemmen is in volle gang. Dat kun je doen via radioveronica.nl. Vanaf volgende maandag gaan we beginnen met die top.

0: eind altijd veel te hoog gegrepen. Letterlijk. Eagles and One of These Nights.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Ja, samengesteld door Nick van de Vecht. En applaus voor Nick, want het was zijn uur. En misschien ben je wel geïnspireerd nu, dat zou mooi zijn. Dan kun je nou zelf ook een mooi lijstje samenstellen. En dat kan heel makkelijk. RadioVeronica.nl. En dan kan het zijn dat jouw favoriete platen al in die lijst terechtkomen. Volgende week gaan we ermee beginnen. We hebben er alweer zin in. Hoop jij ook. RadioVeronica.nl, alles behalve de raadsel, want je vindt ons daar. En zometeen Marisa hier. Ik draai er nog één voor je uit. Zijn lijst, Nick Kershaw, The Riddle.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
0: Hallo, Odido.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Theater.nl.
1: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De A28 bij Wezep is tot zeker na de avondspit dicht... na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje vanmorgen vroeg. Eerst moet de ravage worden opgeruimd. En daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. De politie weet tot nu toe...
6: dat er in totaal 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis... waar zo'n enkele zwaar gewond. En daarnaast hebben we ook nog te maken met een hoop lichtgewonden... die bijvoorbeeld kunnen worden nagekeken door ambulancepersoneel... of misschien op een later moment toch nog medische hulp in het ziekenhuis nodig hebben.
5: Dat zei de politie tegen Hart van Nederland vanmorgen. Het onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren is nog in volle gang. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is... halen meer en meer Nederlanders... hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen is vooral te zien aan de omzet van de handelaren die dicht bij de grens zitten. De branche maakt zich hier zorgen over, omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. En na de zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid weer verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer de gang van zaken wel goed in de gaten had en of ze wel de juiste beslissingen namen. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is dan als eerste aan de beurt. En vanmiddag komt de oud-rivier van de Tweede Kamer langs. Het weer, vanochtend heel veel zon. En vanmiddag in het noorden wel even wat stapelwolken, maar die gaan later ook weer weg. En het wordt zo tussen de 20 en de 24 graden.
7: Oh, dat is helemaal niet verkeerd, hè, Marijke? Al wat fijn. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op dit moment op de A-wegen. Eén op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er 12 minuten langer over. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen 7 minuten.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies... weet je zeker dat het goed wordt geregeld... en kan je rekenen op uitstekend... service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: En met de adviesmogelijkheden van Essent... weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: aanbieding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

het is weer maandag. Ja, de zon schijnt. De lucht is blauw. Mijn radio staat aan en ik luister naar jou. Dus kom maar op met die lekkere muziek. Dankjewel.

0: Lisa, dit is echt jeugdsentiment voor mij. Ik kom binnen via de app, via een anonieme inzender. Dus je weet toch ook wie ik ben? Zeg gewoon hoe je heet. Dit is Radio Veronica. Zometeen doen we er even wat gas op met The Wham Do Project.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek.
2: En bij BD profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ja, goedemorgen. Het is net 10:30 geweest. Het is Marisa bij Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, een half uur extra. En A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer, dat doe je er 9 minuten langer over. Ten slotte A50 Apeldoorn-Arnhem bij Beekbergen, 16 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marisa.

is een liedje dat toch een beetje voelt als een stukje levensbeschouwing, hè? Waarom zijn we op deze planeet en wat doen we eigenlijk met z'n allen? Keen and Somewhere Only We Know. Ja, deze kan je hangen

Oh yeah, what a man. Salt en Peppa, en vogue bij Radio Veronica. Zometeen gaan we back to the 80s. En ja, dat doen we toch wel met één van de allermooiste liedjes ooit. Kan je vertellen, deze naam bestond helemaal niet in Nederland. Ik heb het over meisjesnaam. En na dit liedje zijn er een heleboel meisjes daarna vernoemd. Dus deze

0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
8: Het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Hijs de zeilen! En stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Youfone.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Avrotros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Avrotros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden.
24: Nou, ja, nou dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, dus dat is overzichtelijk. Behalve als je erin staat natuurlijk. Bijvoorbeeld de mensen op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 21 minuten extra over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer. Daar een vertraging van 10 minuten.
25: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
27: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
28: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
29: Müllermilk, the moo you can't resist.
27: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
30: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
31: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
30: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
32: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
33: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
34: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
32: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
35: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
36: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
35: Sorry Bo, het is beauty.
36: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3.

0: Albert Heijn.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

heet Avicii. Het zijn de hits van Veronica. En ik zou bijna zeggen, hou je adem in en stop de tijd. Want ja, ik heb nu een hit voor je. Die voelt een beetje als een vertraagde filmkus. Degene waar jij misschien ook al

Vlieg voorbij garantie met je vrienden van Veronica. En dit prachtige liedje die het best klinkt tijdens het ochtendgloren rond een uurtje of zes. Daar ben ik afgelopen gisteren toevallig achtergekomen toen ik veel te vroeg wakker was. Sommieu hier bij Radio Veronica en Morning. Ja jongens, ik ga even wat lekkers doen. Ik gooi er even AC/DC voor je in. En daar hoort natuurlijk wel passend gereedschap bij, hè. Dus hang je luchtgitaar maar om, dan doe ik dat ook. Hier het modelletje Go Wild in de kleur onzichtbaar zwart.

0: zoveel leuke apps. Hè. Sterker nog, de appbox ontploft ongeveer tijdens deze plaat. Maureen de Volgende zegt... dit is mijn man zo'n favoriete liedje van AC/DC. Het is jammer dat die Veronica niet kan ontvangen op zijn werk. Dan moet ik maar mee jengelen. Ik hoop dat je dat gewoon voor twee gedaan hebt. Matthijs die zegt, ja, dit is dus precies waarom ik naar Veronica luister. Zo heerlijk de muziek vandaag. En dan Mark nog, die zegt, ik ben midden in Borne, centrum, de gitaar aan het spelen. Ja, dat moet je altijd doen, helemaal als je het mooie Twente bent. Zometeen deze.
1: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
0: Iedereen is bezig. Heerlijk de muziek vandaag. En dan Mark nog, die zegt, ik ben midden in Borne, centrum, lucht.

0: naar radioveronica.nl en stem.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Pas je eigen

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Nou, het is inmiddels al 5 minuten over 11:30. Dus ik heb zometeen Elton John en Dua Lipa voor je. Maar eerst de verkeersinformatie door Flitsmeister. 15 vertragingen. Dit zijn de langste 3. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Stroe. Daar is een ongeluk gebeurd. Een half uur extra daar. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Een vertraging van 19 minuten. Ten slotte A50 Apeldoorn Arnhem bij Beekbergen. 15 minuten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
13: Maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur.
14: En nu
13: Marissa.
15: Met

0: is Marisa bij Veronica. Liedje voor liedje dichter bij je lunch. En ja, helemaal als Sander dan ineens in de studio is. Een soort van Pavlov-reactie geworden, Sander. Als ik jou zie, dan krijg ik trek.
1: Ja, ik ga je maagje dan een beetje knorren.
0: Ja, zeker. Hoor je dat?
1: Ik hoor het een heel klein beetje. Ja, goed dat je er een muziekje onder hebt staan.
0: Ja, dan hoor alleen jij het. De rest niet. Hey, tof dat je er bent. Met nou, wel een zware lunchdrommel, geloof ik. Hè,
1: hij ligt weer zwaar op de maag vandaag. Ik laat hem even horen.
0: Ja. Oh, ik heb echt... Ja, weet je, ik hou van karaoke. En durf ik het op zender? Nee, ik durf niet. Maar dit is the way you make me feel.
1: Ja, zeker.
0: Oh, die bas is ook zo lekker. Ja.
1: Je mist eigenlijk alleen de bas. Dus hij lag al dicht bij het origineel. Maar het is inderdaad...
0: Eigenlijk jammer om af te zetten nu, hè? Ik heb er nu helemaal gewoon zin in. Ik laat hem gewoon staan. Nee, dat is ook een beetje gek voor jou natuurlijk. Oh nee, sorry. Dit is heel nerdig als we gewoon lekker in die beat blijven hangen. Dus zal ik anders gewoon de tantra-cursus van de Kings of Leon opzetten? Goed idee. Als je nee zegt, dan is het jammer, Sander. Want ik heb hem

soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: www.bnr.nl/business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: worden in sportvoeding.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard

0: De grootste in sportvoeding.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden.
8: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Ik vertel de files vanaf 10 minuten of een bijzondere oorzaak. De A1 Amersfoort-Apeldoorn vanaf Kootwijk, 19 minuten. Diezelfde A1 Hengelo richting Duitsland voor de grens, 10 minuten. En de A1 Apeldoorn-Amersfoort vanaf Stroe, 15 minuten. Dan de A12 richting Duitsland, 18 minuten voor de grens. En diezelfde A12 vanuit Duitsland richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven doe je er 11 minuten langer over.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
5: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

17 over 12, Sander Hoogendonk hier. Met de Radio Crypto onderweg. Top 3000 milliseconden spel gaan we weer lekker spelen. En ook de zomerhit van 2026. R.E.M. Nee, je staat Jonas Blue zo meteen. Edge of Desire komt eraan. When you're

0: Jonas Blue. The Edge of Desire bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Even lekker puzzelen tijdens je lunch op Radio Veronica met een nieuwe editie van de Radio Crypto. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving van een Veronica klassieker die ik zometeen ga draaien voor je. Wat ga ik draaien als ik zeg, doe maar een pistoletje voor de nummer 1? Doe maar een pistoletje voor de nummer 1. Hij is complex voor de maandag, maar het zit er in principe allemaal in. Heb je enig idee welk liedje ik zometeen ga draaien? Laat het dan ook even weten via de gratis Veronica-app. Via de WhatsApp-functie. En dan maak je kans op een Veronica-platentas. Als je weet wat ik ga draaien als ik zeg, doe maar een pistoletje voor de nummer 1.

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt,
7: rekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de raad.

0: meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Clavelo.com.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk. 37 minuten vertraging. A12 Lunette Oude Rijn vanaf Lunette zelf. Dat is de hoofdrijbaan. 41 minuten. A50 Zwolle Apeldoorn tussen Hattemerbroek en Heerde. 24 minuten. En de rest van de files is korter dan 20 minuten. En vind je in de app van Flitsmeister.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
8: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
9: En nu.
8: Sander.

Taylor Swift en Anti-Hero bij Radio Veronica. En daarvoor Bon Jovi en Keep the Faith. Heb je nog geen idee wat de Radio Crypto is? Nou, Keep the Faith. En ik zal hem nog even één keer voor je herhalen. En ook even wat foute antwoorden met je doornemen. Doe maar een pistoletje voor de nummer 1. Gaat in ieder geval niet over Bestel maar van Rowan Hazen. Maar over welk liedje gaat het wel? Je komt er na 2 liedjes

0: Bij ons in ieder geval wel, bij Radio Veronica. Op de radio, misschien bij jou ook wel.
1: De Radio Crypto.
0: En Klaasje, misschien ook wel bij jou. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hi, ik ben Klaasje.
0: Jij belt vanuit Friesland en schijnt daar een beetje de zon?
2: Daar schijnt de zon.
0: Daar
2: ja,
0: schijnt altijd
2: daar,
0: de zon.
2: Daar is het heerlijk. Ja, Sint-Nicolaasga, hè?
0: Ja, daar zit je altijd goed, toch?
2: Dat dacht ik. Ja, hey, zeker.
0: Hey, wat was je aan het doen, behalve lekker aan het meepuzzelen op de radio?
2: Nou, ik ben net klaar, maar ik was de badkamer aan het schoonmaken. En dat gaat net even wat beter met Radio Veronica natuurlijk.
0: Kijk, dat horen we natuurlijk graag. Maar wat is dan jouw geheim voor een streeploze badkamer?
2: Nou, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, ik ook. Daarom vraag ik het aan jou.
2: Ja, nou ja, goed nadrogen met het theedoek, zeg maar.
0: Nadrogen. En dan gebruik je dan gewoon van die spray en dan dat goed nadrogen? Of ga je anders te werk?
2: Ja, spray, water op het doekje en daarna goed nadrogen. Ja.
0: Kijk, nou dat ga ik dan toch eens proberen. Ik denk dat ik laat het altijd maar gewoon een beetje drogen. En dan zie je van die dat je net zo goed opnieuw kunt beginnen.
2: Ja, precies.
0: Anyway, we gaan lekker naar de Radio Crypto. Doe maar een pistoletje voor de nummer 1. Neem ons even mee in je gedachtegang. Hoe ben je op je antwoord gekomen? Ja. En dan mag je daarna het antwoord ook daadwerkelijk zeggen.
2: Oké, nou doe maar, dat zei je zelf al. En pistoletje, dat moest ik aan Brood denken. Ja, Herman Brood. En nummer 1, ja, als je wint. Dus ik denk, nou, dat is kaart in het bakkie.
0: Ja, inderdaad, Henny Vrienden van Doe Maar en Herman Brood. Inderdaad, is helemaal goed.
2: Ja.
0: Kijk, het liedje heet Als Je Wint. Jij hebt in principe ook wat gewonnen. Dat is namelijk de Veronica platentas.
2: Nou, dat is helemaal mooi. Dankjewel. Helemaal super.
0: Ja, jij bedankt. En een fijne dag daar in Friesland. En succes met de rest van de badkamer nog.
2: Ja.

0: ben erg benieuwd wat ze nou eigenlijk zingen. Als je wint, heb je vrienden, rij je dik. Ik verstond altijd rij je dik, als in rij in een dikke auto. Rij je dik, dan heb je natuurlijk veel vrienden. Ze kunnen ook zingen, rij je dik. Het staat buiten rij je dik, staan ze op me te wachten. Geen idee wat het nou echt is. Maar misschien moet ik hem daarvoor nog een keertje draaien hier zo op Radio Veronica. Het was in ieder geval Herman Brood en Henny Vrienden op Veronica. Als je wint, de oplossing van de Radio Crypto. En zometeen Getting Jiggy With It van Will Smith. Veronica.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou, hè, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
4: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.

0: Autoweek.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
16: Maar je moet gewoon je boek halen.
15: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 1 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Er lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden.
0: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 22 minuten langer over. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven vanaf Maarhezen 20 minuten. En de A12 Lunette-Oude Rijn, dat is vanaf Lunette zelf, dat is de hoofdrijbaan daar. 50 minuten extra door een ongeluk. De rest van de files is korter dan 20 minuten. En je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Boekhouden leuk?
17: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Van Halen bij Veronica.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoorn.
0: En daarvoor Will Smith. And get a jiggy with it. And get a jiggy with it. Welkom bij de lunchshow. Het is 13 over 1. Ik krijg een leuk berichtje van Phyllis. Nou ja, leuk. Noem het maar leuk. Die zegt, hey Sander, normaal heb je een pet op. Maar vandaag had je zoiets van, ik gooi er met de pet naar. Zit je me nou te shamen om mijn kapsel, Phyllis? Wat is dit? Ik moet wel zeggen dat ik in de spiegel keek en dacht, nou, niet echt een good hair day vandaag. Soms heb je dat gewoon dat het net niet helemaal de goede kant op valt. Dus vandaag had een prima dag voor een pet geweest, maar dat heb ik niet gedaan. Fijn dat je me daar toch even op attendeert, Phyllis. In ieder geval leuk dat je een bericht stuurt naar de Veronica-app. Dat kun jij ook doen als je even je wil bemoeien met de show. Je wil even laten weten wat er op je bordje lag. Of misschien heb je wel iets heel leuks gedaan dit weekend. Of staan er fantastische leuke dingen op de planning deze week, die we even met z'n allen, met alle Veronica-vrienden moeten bespreken. Stuur dan even een appje via de gratis Veronica-app. Ik heb sowieso een nieuwe editie van het top 3000 milliseconden spel voor je. Dus neem je zwemspullen mee, je

0: bij Radio Veronica. Met zometeen een tas vol prijzen die hier op je ligt te wachten in de Veronica Studio. Veronica Platentas is aan zich al een prijs meer de moeite waard om te winnen. Maar je kunt er ook nog een Ekdom in de Morgen keukentrekker in spelen. Een Veronica t-shirt. En het spel Remember the Music, wat superleuk is om met vrienden en familie lekker te spelen. Na het eten. Of voor het eten, kijk maar. Wat we daarvoor moeten doen is even de proefopgave spelen van het top 3000 milliseconden spel zometeen. Wil jij mijn kandidaat zijn en kans maken op al die prijzen? Laat dan even weten welk liedje dit is.
1: 1000 milliseconden.
0: En ik kan je alvast verklappen, het liedje heet niet Mama Said. Zo heet hij ook niet. Hoe heet het liedje wel? En van wie is dat liedje? Als je dat even stuurt via de Veronica-app, dan ben je misschien zometeen mijn kandidaat. En maak je kans op al die prijzen?
2: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af en kom zo weer terug.
4: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
4: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
5: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
4: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
2: In de Radio Veronica Top 3000.
4: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: nu.nl/business.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 6...
3: Te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct...

0: gratis op de Hamse Chef volkoren pannenkoeken.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Veronica verkeerd door Flitsmeister, file op de A12 richting Duitsland. 15 minuten voor de grens. De A50 Apeldoorn-Arnhem. Vanaf Apeldoorn zelf een kwartier. En de A76 richting de Duitse grens. 19 minuten extra.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Sander Hogendoorn. Met de

0: Sweet Hosier bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan we vandaag spelen met Esther Kolen uit Elmond 54. Hoi Esther.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, maar je gaat het niet alleen doen vandaag, hè?
2: Nee, ik heb wel wat lijnen extra ingezet, ja.
0: Ja, kun je de hulplijnen even beschrijven? Wie staat waar en hoe gaan jullie het aanpakken?
2: Ik zit in de huiskamer en mijn vriend en mijn zoon zitten in de keuken. En die gaan ook in best doen met wat ze aan muziekkennis hebben.
0: Ja, dus ze zitten daar naar de radio te luisteren. Die mochten natuurlijk niet te dicht in de buurt van jou staan, want dan gaat de boel rondzingen en dan wordt helemaal niks.
2: Ja, dat krijg je dan.
0: Ja, precies. Dus dat is een beetje de opzet bij jullie thuis. Ik ben heel benieuwd of het jullie naar veel prijzen gaat leiden.
2: Ik ben ook heel erg benieuwd. Okay. Het lijkt allemaal heel makkelijk, maar ik ben bang dat het altijd tegenvalt.
0: En hoe heet je man en zoon?
2: Mijn man heet Dave en mijn zoon heet Arthur.
0: Oké, Dave en Arthur. Ook heel veel succes. En jij ook, Esther, want hier is jullie eerste fragment van 3000 milliseconden. En we spelen voor een Ekdom in de Morgen Kurkentrekker.
1: 3000 milliseconden.
2: Ik denk dat dat Katy Perry is.
0: Ja.
2: Eye of the Tiger.
0: Nou ja, dat niet. Maar titel of artiest moet je goed hebben. En Katy Perry is goed. Het liedje heet Roar.
2: Oh ja, ja, ja, ja. Oh ja.
0: Nou, daar heb je Dave en Arthur nog niet bij nodig.
2: Nee, precies.
0: Maar misschien wel bij deze van 2000 milliseconden. We spelen voor een Veronica T-shirt.
1: 2000 milliseconden. I walk this
2: empty street. Oh, ja. Oasis. Oh, ik betwijfel even. Ik denk Oasis.
0: Oasis is niet goed. Het was Green Day.
2: Oh, I walk this empty street. Oh, jammer.
0: The Boulevard of Broken Dreams. The Boulevard of Broken Dreams.
2: Ja, ik herken hem nu. Ja, ja, helaas.
0: Net even te laat.
2: Dan houden we het bij één goed antwoord.
0: Ja, maar we gaan nog eentje doen.
2: Oh, nog één?
0: Ja,
2: okay.
0: Het is niet dat je nu afvalt of zo.
2: Oh, dat dacht ik. Nee. Nou, helemaal goed. We gaan er nog één proberen dan.
0: We gaan er nog eentje doen voor die hoofdprijs. Remember the Music. Natuurlijk helemaal tof om met Dave en Arthur te spelen. Want jullie zijn volgens mij wel muziekliefhebbers. Voor dit fragment. Je krijgt hem twee keer te horen.
1: 1000 milliseconden. He came from
2: somewhere. Oh ja. Long ago.
0: Ja, probeer hem inderdaad even af te zingen in je hoofd. Tot je inderdaad bij een soort van titelverklaring komt. Ik laat je ondertussen nog even een keertje horen.
1: 1000 milliseconden.
0: En alleen de artiest of de band is natuurlijk ook goed.
2: Ja, ik ken het lied.
0: Dave, Arthur, come on!
2: Voor zijn tijd, zegt hij. Ja,
0: dat snap ik.
2: Het is... Long ago.
0: Ik wil het nu van je weten.
2: Jaren 80. Nee, ik weet hem echt niet. Oh, balen. Nee, ik weet hem niet.
0: Het waren de Doobie Brothers.
2: Nee,
0: Dave
2: knikt ook nee.
0: Nee, helaas.
2: Nee.
0: What a Fool Believes, zo heet het liedje.
2: Ja.
0: Helaas.
2: Ja, ik geloof je. Ja.
0: Nee, het is echt zo. Maar jullie hebben het alsnog in ieder geval heel hard je best gedaan. En de Ekdom in de Morgen Kurkentrekker, die stoppen we sowieso in de tas. En die tas die had je al, die is ook mooi. En die gaan we lekker naar jullie opsturen.
2: Nou, helemaal top. Dankjewel.
0: Hey, groetjes thuis. Dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, jij graag gedaan. En nog een fijne middag.
0: Yo.

0: in heavy doses. Veronica.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
25: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia, movement that inspires.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na het ongeluk met een bus Duitse scholieren op de A28 vannacht zijn sommigen alweer opgehaald door hun ouders. De kinderen die niet naar het ziekenhuis hoefden werden opgevangen in een sporthal in Wezep, niet ver van de plek van het ongeluk. Uiteindelijk moesten 16 mensen naar het ziekenhuis. Een verdachte die is opgepakt voor de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot bij Eindhoven werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond doodgevonden. De politie hield al gelijk rekening met een misdrijf. En het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort verliep niet helemaal zonder problemen, zegt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen, anderen hadden valse kaartjes bij zich of probeerden over de hekken rond het circuit te klimmen. Het weer dan veel zon, in het noorden wat meer wolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen op de meeste plekken zonnig en rond 25 graden. Later in het zuiden wel kans op een bui. De file stand, twee die echt opvallen. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Stoel en Apeldoorn-Zuid nog een half uur extra door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. En het is druk door de bezoekers van Lowlands op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor de aansluiting met de N309 een vertraging van 10 minuten.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: sportvoeding.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De theaterdiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theaterdiendaagse.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: radicals, you get what you give. Ik heb post gekregen van onze lieve collega Maurice Verschuren.
1: Oh.
0: Heel veel ethisch draait in het weekend. Wil je even post doornemen?
2: Leuk feitje, de New Radicals zijn terug. Ze hebben een nieuwe plaat. En ook die Game of Love met Michelle Branch is opnieuw uit. Wilde ik even zeggen. Toevallig was ik vorige week aan het googelen naar die guy. Toen bleek dat hij terug was. Geweldig.
0: Hij is terug.
2: Een van mijn favorieten dit.
0: Ja. Dat deel ik wel. Dan is het nieuw materiaal luisteren van de New Radicals. Kijken of ze nog zo goed zijn als toen tijdens dit nummer. Ik heb er ook die liedjes geschreven voor een boybandje en zo. Dat was hij ook.
1: Oh, nee, ik kan niet.
0: Ja. AG ziet trouwens. Hi, goedemiddag.
3: Hey, hallo.
0: En iedereen op de hele wereld, goedemiddag. Het concept is deze week niet anders dan vorige week.
1: Hey, joh.
0: Jij bepaalt de playlist van de Radio Veronica de komende 2 uur. Wat moeten we draaien? Allemaal vragende kindergezichten hier. Laat het even weten via de app van...

We beelden nu het volgende nummer uit hier met z'n allen in de studio. Can't Feel My Face heet het. Ja. En het is inderdaad van The Weeknd, om het weekend iets langer op te leggen.

Ja, zeker in The Weeknd. Cindy Hamelink, die moest er meteen aan denken. Die zegt, jullie hebben dat toch altijd, op maandag. Nou, dan vind ik Can't Feel My Face leuk, want die hoor je niet zo vaak meer. En Renny Dijkstra, die brengt ons meteen weer terug. De keiharde realiteit. Dat doet ze met de aanvraag van dit nummer, The Bangles en Manic Monday.

0: The Bengals en Manic Monday. En Carolien zegt nog, die is door Prince geschreven, Rob, wist je dat?
1: Ja.
0: Ik herhaal het even, het is door Prince geschreven. Bedankt voor deze additionele informatie, Carolien. Ik wil het even met jullie hebben over de ego-tip. Vorige week voorzichtig geïntroduceerd. De Womack Sisters. En daar zit hetzelfde krik in de bedje in als Something Serious van de Bruno Mars.
2: Stenders. Ego. Tip.
0: En het is inderdaad familie van de Womack en Womacks. En familie van Sam Cooke. Kan het dan nog fout gaan? Nee.

0: Kijk, een goede tip binnen van luisteraar. Jeroen die kwam ermee aanzetten. Ik heb hem netjes braaf geluisterd en ik dacht, Jeroen heeft volkomen gelijk. Oh. Dit is een hele lekkere, de Womack Sisters, egeltipje van deze week. If I Let You, met krikkend bedje, maar ik zag en ik hoorde dat het krikkend bedje alleen op links te horen is.
1: Ach, op deze zin een Cubaanse sigaar.
0: Dat ook. Heb jij daar wel eens zin in?
1: Nou, als ik zo'n lekker, exotisch nummer hoor.
0: Ik dacht dat je al heel lang gestopt was met roken.
1: Ja, maar soms.
0: Deze is voor Bert. Oh nee, voor Klaas. Bert is zijn collega Hendrik, zit mee te drummen, dus dan is hij goedgekeurd. Het gaat over het egeltipje van de Womack Sisters, If I Let You. En Klaas die wilde deze klassieke horen van Kiss. Ze staat nummer 1 bij hem voor de lijst van de top 3000 dit jaar. I was made for

0: Kiss doet het altijd goed, zegt Olaf. Meerdere malen live gezien. Jammer dat ze gestopt zijn met optredens. Elroy de Reus, wauw, super. Mijn eerste singeltje, lange tijd geleden. Ja. Mark de Vries doet een ander verzoekje. Die zegt niet te vaak doen. Kiss, I was made for love. Nu ik sta al voor de tweede keer luchtgitaar te spelen hier midden in het centrum. Ik ben bang dat ze me straks gaan afvoeren. Nog even terug naar de Womack Sisters. Paul van Nes zegt deze van Womack Sisters lijkt op Evil Ways van Santana. Ja, dat is dat krikkende bedje van Bruno Mars ook, hè?
1: Ja.
0: Something serious.

0: een beetje benauwd gekregen in de studio. Al deze suggestieve geluiden van Lenny Vera, Lenny Kravitz en Madonna. En Justify My Love. We spreken straks trouwens Lenny Vera ook nog eventjes. Even kijken hoe het met de veiling gaat.
1: Ja.
0: Voor Muk. Ziet, ja. Jij kreeg het natuurlijk niet warm, omdat jij weer keurig netjes bezig was met het nieuws. Ja, wat zit er zo meteen in?
2: Het gaat over het vuurwerk. Je kan Buur tegen Feyenoord gisteren.
0: Ben benieuwd. Reclame-minuut scheidt ons van de informatie hierover.
3: De reclame-minuut.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
0: Het is ietsjes over 14:30 geworden. Siets, vertel ons alles over waarschijnlijk reprimandes, strafmaatregelen of iets anders.
2: Nou, voetbalclub Cambuur Leeuwarden kan nog niet zeggen hoe het nu met de slachtoffers van het vuurwerkincident bij de wedstrijd tegen Feyenoord gaat. De club zegt zich eerst te richten op de nazorg en de opsporing van de daders. 5 Cambuurfans liepen gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord wil ook nog niet zeggen of de daders al zijn opgespoord.
0: Het zou volgens mij wel vrij makkelijk te vinden moeten zijn. Hè? Overal filosofeert iedereen over wat moet je hier nou aan doen. Hè? Want het is toch wel onvoorstelbaar. Je denkt toch 2 keer fouilleren en je haalt die enorme partijen vuurwerk er wel onderuit. Maar het schijnt toch wel op de een of andere manier ingenieus ergens meegesmokkeld te worden of zo. Hoe werkt dat?
2: Ja, en toch ook een beetje angst en bedreiging.
0: Ja, zit ook in, ja. Ja. Oh, in elk geval bedankt voor deze update, Sietsie. Realiseer ik me dat we er nog niet heel veel wijzer van geworden zijn.
2: Nee, we hebben nagevraagd, maar nog geen reactie verder.
0: Hey, ziet je op het Nederlandse wegennet toch vrij rustig?
2: Ja, het is vrij rustig. Wel een paar ongelukken gebeurd. Die zorgen voor wat opvallende vertragingen. Zoals de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar tussen Badmen en Twello een ongeluk gebeurt. 2 rijstroken dicht. Vertraging op dit moment nog 6 minuten. A2 Maastricht-Eindhoven voor Batadorp 34 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht. En een flinke afsluiting ook op de A7 Heerenveen richting Duitsland. Voor Groningen Europark 8 minuten. Na een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht.

0: met dubbel U en een K wil weten of het nog steeds mijn nummer 1 is. Eagle van ABBA of SOS. Luc luistert al wat langer, merk hier aan. Ik kan nooit kiezen, ik vind 1 en 2. SOS en Eagle van ABBA.
1: Beetje afwisselend van de dag, maandag, dinsdag.
0: Ja, ja, vraag me morgen weer. Nee, ik vind dit inderdaad alle twee beste liedjes van ABBA. Eagle, Ron Millenaar, goedemiddag. Ik rij naar een heerlijke vakantie in Noorwegen. Nu van Oslo naar Kopenhagen, dus Zweden. En nou ja, kun je maar aan twee dingen denken, zegt hij.
1: Aha.
0: En, nee, Ikea.
1: Oh.
0: En ABBA. lekker, prachtig, het is mijn vooruit, mijn favoriet. Keuzestress, welke ABBA in het lijstje moet. Nou, hierbij, deze. En SOS. Ben van Koppen bij verre het beste nummer. Oh, nou kijk, het gaat lekker toch? Ben van Koppen. Marcel Schuurman zegt, waarom komt niemand op het idee om die brandslang even op dat vak TW zetten? Ja. Even nat pak geven. Ja.
2: Oh, die voetbalsupporter.
1: Ja, dat scheelt ook met je vuurwerk, hè? Want dat fikt slecht als het nat is.
0: Ja, is ook waar.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dan hadden we nog een leuke audio-app van Daan. Als ik me niet vergis, ging die nog over de suggestieve muziek van Madonna en Lenny Kravitz. Justify My Love.
3: Godsamme, wat een lekker smerig nummer, zeg.
0: Ja. En dan is de vraag natuurlijk.

0: nog of ze wel eens een relatie hebben gehad. Want Kravitz was de producer van Justify My Love. Nou, dat heb jij net opgezocht, hè?
1: Ja, want vroeg Harm-Jan, die had een discussie op kantoor. En ik lees hier op het wereldwijde web. Hoewel de roddelpers in 1990 volop speculeerden, hebben beide artiesten altijd volgehouden dat hun intense werkrelatie tijdens de studiosessies strikt professioneel was.
0: Zo ken ik ook beide artiesten. Ja.

0: Space Jam. The Monsters of Space Jam. Die zaten daar allemaal in. Uit mijn hoofd, LL Cool J zat er zeker in. Busta Rhymes zat erin. Dan hadden we nog Method Man. En nog vele, vele andere.
1: Ik wist er niet één.
0: Jawel, toch?
1: Nee.
0: Dixie, ze zoekt er nog een paar bij. Hiddemaai is aangevraagd door Jiro. In elk geval, die vond dit een leuke. Francis de Leeuw had daarvoor behoefte aan Rondé. Ik kan er geen genoeg van krijgen om met de titel te spreken. Hard to say goodbye. Heb je het lijstje inmiddels?
2: Ja, ik heb een heleboel. Be Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J, Method Man.
0: Oh ja.
1: Oh,
0: ja. Ik was er op 1/4. We gaan eens even kijken naar veel belangrijkere zaken in het leven. Hit 'em high, hit 'em high, hit 'em low. We gaan proberen zo'n hoog mogelijk bedrag binnen te halen voor onze 5-jarige vriendin. Dat is Muk, die heeft kinderdementie. En we zijn al best een end op stoom. En nou, een van de inzamelingsacties die is door Danny Vera geïnitieerd. En Danny, we hebben je nu aan de lijn. Een van de dingen die jij wilde doen was een mooi concert geven. En dan ook lekker dicht bij huis. Dus dat is goed. We mogen gewoon bij je thuis komen. Dat is geen punt.
3: Ja.
0: En we hebben gezegd, nou ja, in jouw woorden was iets met iemand die heel veel knaken heeft liggen nog.
3: Ja, toch? Dat was wel lekker.
1: Ja. De meeste knaken winnen.
0: De meeste knaken. Wie heeft nog een paar knaken liggen?
3: Ja, we doen het niet voor de lol, hè, dit.
0: Nee.
3: Dat spelen is, doen we normaal voor... Nee, normaal doen we spelen voor de lol. En dan maar... ook voor het geld natuurlijk, hè. Want we doen het allemaal niet gratis. Maar in dit geval is het... moeten we gewoon wel diep in de buidel.
0: Ja, nou, dat heeft volgens mij iemand gedaan. Het hoogste bod is... €17.000.
1: Zinnig.
0: Dennis,
3: dat is lekker.
0: Ja, die hebben we ook aan de lijn. Dennis, die had het knaken leggen. Dennis, hallo, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Rob.
0: Goedemiddag. Nou, binnenkort met een beetje mazzel, €17.000. Zit jij bij Danny Vera thuis en je mag ook wel wat vrienden. Hoeveel vrienden mag hij meenemen voor deze prijs, Danny?
3: Hallo, hij mag er 25 meenemen, dus ik mag hopen dat hij... ik neem ook aan dat hij het niet alleen maar zelf heeft neergelegd, maar het is... ik hoop dat iedereen een beetje gesplitst heeft. Ja. En het is niet bij mij thuis. Het is wel ongeveer bij mij thuis, maar het is in mijn mancave. Dus dat mensen niet denken van, oh, ik ga eens lekker even op zijn bank in de middag doen. Maar het is ongeveer bij mij thuis.
1: Dennis, jullie hebben echt helemaal ingezameld met een groepie en gezegd, oké, wat wil iedereen neerleggen? We gaan ervoor.
4: Ja, klopt. Want wij hebben op Facebook hebben wij een... Danny Vera fanclub, zo heet het daar. En daar is toen het initiatief genomen. Mm-hmm. Die €500 kan neerleggen. Die is van harte welkom bij Danny.
1: Wauw. Nou, fantastisch hoor.
0: Ja.
4: En zo gaan wij met 25 man heen.
0: Ja.
4: Maar ja, toen kwamen we niet helemaal op het juiste bedrag rond. We hebben mijn vriendin gezegd van, we leggen er nog wat bij, zodat het goed terecht komt.
0: Ja. Nou ja, fantastisch, ja, Dennis. Dat is een geweldige actie. En je mag dus die hele man cave van Danny, want het is toch niet bij hem thuis, mag je helemaal kapot maken.
4: Ja.
0: Heel veel plezier daar, Dennis. En nogmaals, zeer, zeer, zeer hartelijk dank.
1: Ja.
0: Ik kan maar voorstellen... Ja,
3: bedankt, hè.
0: Ja, bedankt, Dennis.
3: Ik zie je binnenkort weer. Ja, dat is toch
4: helemaal goed. Dat gaan we doen.
3: Het is super gedaan.
0: Ja. Vind ik ook, trouwens, ja. Hey, en Danny, nu we je toch aan de lijn hebben. Er werd mij ingefluisterd. Ja. Je moet Danny gewoon toch nog even laten praten hierna. Nee? Dus Danny, wat is er?
3: Nou, ik vroeg me wat af. Jij hebt de tussenstand toch wel van hoeveel is er bij Muk nu binnen? Niet vanuit ons, maar gewoon, waar staat die teller op? We hebben in september of zo.
1: Ja, die heb ik hier voor mijn neus. Die staat op 867.248. Dus we moeten nog, de stichting Muk moet nog 132.752. Nog een behoorlijk bedrag.
3: Kijk, ik dacht in dit soort gevallen, ik speel nooit vals en ik ben altijd eerlijk.
1: Ja.
3: Maar als wij voor iemand nog wat extra geld op zouden kunnen halen, zou dat fijn zijn. Als wij nou proberen om want er had iemand ook heel veel geld op mijn concert geboden. Alleen die is overboden door de fanclub.
1: Ja, klopt. En echt in de laatste dying seconds.
3: Ja, maar kunnen we die mensen nou niet contacten om te vragen... hebben jullie toch geen zin om die knaken neer te leggen? Geef ik nog een extra concert voor die mensen?
0: Ja.
3: En dan zijn we nog een stukje verder bij het eindbedrag.
0: Ja, we gaan onmiddellijk die mensen bellen. Bedankt al, Danny. Blijf nog even hangen.
1: Ja, we hebben een beetje vertraging op de lijn met Danny, hè?
0: Waar zit jij?
3: zijn. We hebben vertraging. Ik zit in Zeeland, hè?
0: Ja. Oh, je zit helemaal in Zeeland. Hij speelt nooit vals. Dat is ook wel mooi. Dat als je muzikant bent, dat je kunt zeggen, je speelt nooit vals.

0: dat krijgt een andere betekenis. Het krijgt een chiquere betekenis op dit moment. Enjoy the Silence, die was voor Erik Schram. Hebben we Daniela gevonden, ja? Daniela. Daniela, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo, met Daniela.
0: Hallo, Daniela. Wij zagen dat jij de op één na hoogste bieding had gedaan op het live concert van Danny. En nou ja, hij heeft net aangeboden, ik doe nog een tweede rondje voor de op één na hoogste. Maar ja, we moeten het eigenlijk geluid... Het verschil is slechts €1000. Mm-hmm. Heb je dat toevallig ook nog ergens... heb je die knaak ook nog ergens liggen?
2: In een klein portemonneetje?
1: Ja hoor, zeker.
2: Oh, ja? Oh, echt?
1: Zeker. Wauw. Ja. Geweldig.
0: Ja, dan hebben ze elkaar gematcht, weet je wel. Dus dan is het allemaal eerlijk.
2: Ja.
0: Ja.
3: Heel eerlijk, ik wil aan toevoegen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Maar we zijn er nog niet met Muk. En daarvoor dacht ik van, dit kunnen we gewoon dan nog best wel een keer doen. Ja. Snap je?
0: Zeker, hebben we ook degene die het op twee
1: na houdt? Dat vind ik echt super, super leuk, Danny. Ja. En we hebben er ook heel veel zin in. We hadden de lijst voor de gasten al klaar. En we hadden de bus al bijna besteld. Och. Dus we kunnen verder met de planning.
0: Ik kan zeker verder. En we zijn je zeer dankbaar. Dit is fantastisch, Daniela. Super, super, super, super bedankt. En jij ook, Danny.
2: Ja,
0: Danny zeker. En Daniela, een duo voor eeuwig.
2: Ja.
0: Voor dit schitterende gebaar.
3: Maar weet je dit nu met gewoon...
0: Super. Ja.
3: Top.
0: Ja.
3: Hey Rob.
0: Hoe kunnen wij zo'n vertraging hebben?
3: Wat de fuck is dat?
0: Ja,
3: daar kan ik niks aan doen. Ik weet ook niet waarom. Nee, anyway, maar we zitten nu boven de 30, toch?
2: Zeker, we zitten nu op 34. Ja, en toevallig liep de baas van Mediahuis, Tom Klerks, langs. En die zei, hoe gaat het met Muk? Kunnen wij ook nog wat doen? Zegt Tom, jij kan altijd wat doen. Trek die portemonnee. Dus die legt er ook nog €1000 bij. Dus we hebben €35.000.
0: Op een middagje.
2: Ja.
0: Nou, op. We zijn on the roll.
1: Nou, top,
0: zeg.
1: Ik ben echt zo ontzettend blij. Ja, ik ook.
0: Jullie allemaal super
1: blij
0: bedankt.
1: Ik ben blij dat we dit kunnen doen.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel allemaal.
1: Dankjewel.
0: En we zijn inderdaad nog wel even bezig. En niet iedereen hoeft zoveel knaken neer te leggen. Het kan ook voor veel minder knaken. Krijg je alleen Danny Vera, die krijgt er dan niet bij.
2: Nee.
0: Maar in principe is elke donatie zeer welkom. €1 is goed, €2, het is allemaal van harte welkom.
2: Ja.
0: Het kan op stichtingmuk.nl, dat is stichtingmuk.nl. Nu terugverdienen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we al van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek houden.
7: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat
5: is hij mooi geworden.
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Is?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
26: Müllermilk, the moo you can't resist.
27: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
28: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
29: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
30: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
32: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Radio Veronica.
35: Met het nieuws. Het is 3 uur.
36: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Oppositiepartij BBB is niet blij met de timing van het kabinet om steun te zoeken voor de financiële plannen. Volgens partijleider Henk Vermeer is de uitnodiging uitermate laat gekomen. Terwijl bijvoorbeeld JA21 en SGP al langer met minister Heijnen van Financiën praten om het kabinet aan de meerderheid te helpen. De BBB lijkt cruciaal voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Veel geld is al opgehaald in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Bij een crowdfunding is bijna €15.000 binnengekomen voor een zoekactie. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Daarna werd in een moeras zijn auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. En cultuurminister Letschert vindt het jammer dat Omroep Avrotros zich opnieuw heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt de minister. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen via een andere omroep. Het weer dan veel zon, in het noorden ook wat wolken. Het is rond 21 graden. Morgen bijna overal zonnig, 25 graden en in het zuiden later kans op een bui. De file is dan een stuk of 30 meldingen, 90 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende nu. Te beginnen met de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Een kwartier extra door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Geldt ook voor de A7 Heerenveen richting Duitsland. Voor Groningen Europark nog 7 minuten extra. Ook nog een flinke file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een kwartier extra. En een compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Blues Brothers. Voor Paulien van Distel. Everybody needs somebody to love. Ik heb Carolien nog heel lief aangekeken. En ik zeg, wil jij die riedel doen? Zij kan dat hele intro, hè? En toen zei ze, ik ga daar niet elke keer luisteraars mee lastig vallen.
1: Nee. Ik denk ook bij zichzelf, ja, we weten nou wel dat je er kan.
0: Ja, moet nou eens een keer gewoon het originele intro weer te horen zijn.
1: Ja, zo is het ook.
0: Veel te integer, maar oké dan. Everybody needs somebody to love, want ze had zin in een beetje vrolijkheid deze maandag. Simon Korterink, die zegt van de wereldgozer, die Danny Vera. Ja, ja dat is hij wel. Ja. Ja, ook als hij niet luistert, ja, daar is hij. Annemarie, door de 900.000 euro grens van Muck. Dat is geweldig.
1: Ja, inderdaad. Dat is geweldig, ja.
0: Voelt als dichtbij, maar nog niet klaar. Hè?
1: Nee.
0: Voorlopig gaan we maar even naar dat andere verzoek terug. Waar heb je nou vandaag muzikaal zin in? Laat het ons even weten. Wij lezen hier allemaal mee. Alle appjes worden uitgelezen. Maak er een mooie selectie van. Maar het begint bij jou. Wat wil je horen?

0: zou de nieuwe Rick Astley worden. Nooit. Hathaway, volgens mij had die twee hitjes. What is Love is de ene. Hoorde die andere ook alweer? Die leek er heel veel van live of zo, hè, volgens mij. Live.
1: Nee. Nou, ik kan je vertellen, hij had wel 6 hits in de Nederlandse top 40.
2: Nee, ja.
1: Nou, What is Love and Life kwam nog I Miss You, ja. Rock My Heart, Fly Away en Catch a Fire. Allemaal jaren 90.
0: Ik heb alleen de eerste twee onthouden.
2: Ja, Fly Away. Denk aan heel iemand anders.
0: Ja. Ga straks even een inhaalcursus Hathaway doen. What is Love, What is Hathaway? Deel 1. Carolien, jij wilde, oh, Jannes had hem trouwens aangevraagd. Jij wilde echt nog een hele belangrijke vraag aan me stellen, zei je?
2: Nou, dat klopt, want er is een vraag van Wilco binnengekomen. Ja. Die zegt, de Bonanza, beste Bonanza top 3000 komt eraan, misschien Vulcano. En dan heb ik meteen de vraag.
0: Vulcano?
2: Vulcano, wat is de link tussen Vulcano en Rob Stenders? Ja, dat kan van alles zijn, hè?
0: De link? Dat vraagt Wilco.
2: Vraag Wilco. Nou
0: ik, de Bonanza is een beetje van de dit en een beetje van de dat.
2: Zou
0: en
2: kunnen. Of
0: als je haar maar goed zit, zal het niet zijn, denk ik. Nee, andere linkjes zijn mij onduidelijk.
2: Nee, want ik zit, dat zeg jij nu. Ja. Want ze hebben ook nog Superman en Sancta Simplicitas.
0: Ah, Superman.
2: Zie ik niet. Maar op hun site staat wel. In 1986 ging de band uit elkaar.
0: Ja.
2: En in 2005 heb jij een van de zangeressen in je programma gehad voor een reunie. Mm-hmm. Hebben ze niet gedaan. Maar in 2006 kwamen ze bij elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Toen dachten ze, misschien toch wel een leuke reunie. En sindsdien treden ze weer op. Wist jij dat?
0: Ja, ik krijg er 10% van. Een beetje van dit en een beetje van dat.
2: Nee, start de Stichting MUK.
0: Stichting MUK. Nou, als dat het is, Wilco, hoor ik het graag van je. Maar Vulcano in de top 3000 is ook nog een belangrijke vraag. Maar goed, als het je favoriet is. Favoriete bandjes. Fontaine's DC, Marianne, de nieuwe.

Hij is weer heerlijk hoor. De nieuwe Fontaines DC is aangevraagd door Peter van Luffelen. Heet Marianne Ria Harskamp zegt nog even lekker die Fontaines DC. Dankjewel voor het draaien. Ingrid, wat is hier lekker? Wat is toch weer een lekker nummer. Marianne de Fontaines DC.

0: opvis vragen. Duiken op. Je zou kunnen weten natuurlijk waar Jerry Rafferty in heeft gezeten. Qua bandje dan.
1: Steeler's Wheel, denk ik zo.
0: Steeler's Wheel, is goed. Ja. Goed. Stang in the middle with you. Die.
1: Ja.
0: En natuurlijk van wie de saxofoon solo is in het nummer.
1: Oh, geen idee.
0: Ravenscroft, wie weet dat nou? Dat zelf ook nog dit met Maxine. Allemaal popquizvragen die zomaar opduiken.
1: Mijn god.
0: Oké. Okay. Veel was de aanvrager overigens van de Jerry Rafferty Baker Street. Nog een klein beetje terug naar de Fontaines D.C. Michel. Super nummer. Voelt een beetje 90's aan. Peter, super om de nieuwe Fontaines D.C. te draaien. Thanks, fijne uitzending. Was hij ook niet degene die het aanvroeg?
1: Ja.

0: One more time. Aangevraagd door Suzanne. Bij dit nummer moet ik aan Albert van B&B Vol Liefde denken. Heeft hij nog iets?
1: Nee.
0: Ik wel. Ja. En daarover gesproken in de aflevering waarin Timothy een housewarming party geeft, is een man te zien die ik op Rob Stenders vind lijken.
2: Vind je dat zelf ook?
0: Nou, sterker nog, ik was het.
3: Globetrotter. Ja.
0: Wilco, ik denk inderdaad dat Vulcano niet in de top 3000 gaat komen. Volgens mij klopte de link dat via Rob Stenders in zijn programma er weer een reunie was gekomen van Vulcano. Ja, Wilco, jij stelde die vraag.
3: Dat was zijn popquizvraag.
0: Het was jouw popquizvraag. Ja. Ik sta hier als je haar maar goed zit zweten. En dan krijg ik zo'n half antwoord van je. Alles staat op zijn kop hier in mijn hoofd. Jij had nog een quizvraagje bij Baker Street. Welk fictief persoon woonde er op Baker Street in Londen? Ik denk dat dat Sherlock Holmes was.
3: Ik heb het inmiddels gegoogeld.
0: Ja?
3: En dat is correct.
0: Ja.
3: Nou, heb je toch nog punten.
0: Even uitrusten. Mijn hoofd en ik gaan even uitrusten.
4: De reclame minuut.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Het is iets over 3:30 geworden. We worden bijgepraat door Siets over het allerlaatste nieuws. Siets, wat heb je voor ons in petto?
9: Een handelaar in illegale pillen en nepmedicijnen moet ermee stoppen van de inspectie, meldt RTO Nieuws. Mensen kochten de middelen online om mee af te vallen, maar volgens de inspectie had de verkoper geen vergunning en is de kwaliteit en veiligheid ervan onduidelijk. De inspectie zegt dat je je eigen proefkonijn bent als je met de afslankmiddelen gaat experimenteren.
0: Nou, ik vind jou zo slank. Ik wil niks suggereren.
9: Nee, ik heb ze niet nodig, gelukkig.
0: Niet echt aanleggen tot corpulentie. Nee. Nu jij toch bent, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
9: Ja, het is alweer vroeg druk aan het worden met zo'n 30 meldingen, 130 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Rotterdam-Den Haag voor Den Haag-Ypenburg. Die zegt dat je je eigen proefkonijn bent als je met de afslankmiddelen gaat

0: Sassie, wil jij even de solo pakken?
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Pak er toch even een hoekje van de solo mee.

0: Liedjes over Japan zouden natuurlijk nooit met een gong moeten eindigen, maar als je dat toch niks beter weet. Alsjeblieft. Big in Japan van Elfville. Doris die vraagt hem aan en die is blij. Melissa dacht, oh verdorie, ik had gehoopt op Lost in Japan van Shawn Mendes toen jullie het over Japan hadden. Daar zijn er weer mensen die Japan zelf aanvragen. De groep van David Sylvian. En speciaal voor Carlien had ik ook nu een verzoekje ingediend. Lovers in Japan van Coldplay.
1: Oh, dat lijkt me echt geweldig.
0: Het leek jou al geweldig. Ja. Ik zal even kijken wat ik voor je kan doen om met een legendarische DJ te spreken die bij ons in de ochtend zit. Gerard Ekdom. Jean-Paul wil nog even weten, wat is nu eigenlijk beter? De gitaar of de sax in Baker Street? Eigenlijk allebei wel, maar ja, de sax is natuurlijk wel opvallend. Is iemand die zegt van, ja, pak het op het slechtste moment, pak je het nummer weg. Dat is gewoon de singleversie, maar ik geef toe. De albumversie, die vind ik ook wel mooi. En dan heeft Wilco nog een heel verhaal over Vulcano. Die heeft een podcast geluisterd waar Suzanne Venneker, die zit in Vulcano, vertelt dat ze rond 2005 bij Rob Stenders in een radioprogramma de vraag werd gesteld of er geen tijd voor een reunie was. En dat was zo.

0: En hij biedt zijn excuses aan dat hij mijn hoofd helemaal
1: opvolgt. Ja, dat vind ik wel terecht, want je haar zit echt...
0: Ja, dus ik kan niet eens meer de op één na grootste hit van Vulcano... als je haar maar goed zit meezingen nu live op het podium. Dat gaat nu niet meer. Triggerfinger. Triggerfinger, aangevraagd door Lennart Smetsers. En dat doet mij ergens aan denken, Sitsi. Het RTL-nieuws van vanmorgen. Kun jij dat eens opzoeken?
2: Ja, ik ga zoeken. 8:15.
0: Ja. Het laatste item heeft me...

0: Nou, ik ga heel af en toe, 's ochtends, even wakker worden. Even NPO-nieuwsje kijken, RTL-nieuwsje kijken. En vanmorgen zat ik even dat RTL-nieuws te kijken en ik kon het echt niet geloven. Eerst ging er een heel stuk over de haardracht van het beroemde voetballer Haaland.
1: Oh ja.
0: Die heeft dat hele haar eraf afgehaald. En ik dacht al van ja, moet dit nou in het nieuws?
1: Ja.
0: Heb je daar ook een stukje
2: van? Ja, en daarna kwam het volgende item met alleen maar gekker. Hè? Even luisteren.
0: Ja.
3: En op sociale media gaan mensen helemaal los op de nieuwe kop van de Noorse voetballer Erling Haaland.
0: Ja. Groot nieuws, dit. Dus is een beetje het journaal beeld.
3: Een lange blonde, lange haar en, inderdaad.
0: Dan komt dus het rare dat je dus tegen je partner zegt, tegen je liefje, van ja, dit hoort toch niet in het journaal.
1: Saai nieuws.
0: En zij zegt nog, het is toch ook prima, een beetje entertainment. Dat is toch een talk of the town, dus hoort het er ook bij. En toen kwam, want nu gaan we even naar Triggerfinger, I Follow Rivers, het volgende, let op.
3: Zo'n nieuw kapsel. Okay. Ja. Het is een traditie die in de gebieden rondom de Alpen al eeuwen teruggaat. Vingertrekken, ja. Dat is een soort touwtrekken, maar dan alleen met je middelvinger. Nou, vroeger was het voor mannen in de Alpenstreek de manier om een meningsverschil op te lossen. En tegenwoordig is het een semi-serieuze sport.
2: Krijg je de reportage.
4: Deze sportfans keken dit weekend niet naar voetbal of Formule 1, maar moedigden hun lokale helden aan bij het Duits kampioenschap vingertrekken. En dat ging er soms hard aan toe. Ferdinand weet, hij is de beste vingertrekker.
1: Ja. Dat is ook zo'n raar woord.
0: Ja. Dus mijn geliefde zegt, oké, jij wint.
1: Ik wil zo wel een potje
0: veertrekken
1: met jou.
0: Ja, zo vechten we hier al jarenlang onze meningsverschillen uit.

Michael, die had vandaag wat liefde nodig, liet hij weten. Wij starten voor hem deze in. Dat was ook zijn verzoekje. Love is all, Roger Glover en guests. En hij voelt nu dat beetje liefde. Het is met liefde gedaan. Nee, ze hebben niet het bruggetje gemaakt. Poetin en Zelensky maar eventjes gezellig moeten gaan vingertrekken met elkaar. Nee, dat deden ze niet, Bertil.

0: dat ze dit bij iedereen doet, Ella. Houston, Texas, Ella Langley voor Luc Albrecht. Martin de Goeie zegt ja, Ella. Martin Schuil zegt heel op met smart uitkijken naar de Billboard Hot 100 van deze week. Ze is heel dicht bij het record van Mariah Carey nu.
1: Zo.
0: Spannend. Nou. Aantal weken nummer 1 of zo in Amerika?
2: Ze staat nu op 18 weken nummer 1. Het record is 22.
0: Dat is Mariah.
2: Ja.
0: Met?
2: Oh, I Want for Christmas. Ja. Maar ja, die komt ieder jaar weer terug.
0: Mike Den Oude, yes, Ella again. Ze moet hoger in de Nederlandse charts. Het gaat in elk geval wel goed. Maureen Vreekamp, Choosing Texas. Echt zo'n nummer waar je in moet groeien. Maar als het eenmaal past, dan voelt het als een warme deken. Ik word er blij van. En dan zegt Ingeborg nog, ja, Love is All, Roger Glover en Guest. Het top, het hoogtepunt voor mij. Vond dat filmpje geweldig. Oh, ja. Ja, dat was het filmpje natuurlijk met de kikker.
1: De kikker.
0: Nou, we hebben er niet om hoeven te vingertrekken, Caroline en ik. We waren het eens over de karaoke.
1: Onze vingers weer gespaard op deze. Ja,
0: voor een belangrijkere zaak, want wij vonden dit enorm lekker. Martin Hillebrand, jij krijgt jouw liedje van Rolls Royce. Hier is de RR Express.

0: RR Express, Rolls Royce. Zometeen navieren Wout en Frank. En Jeroen Kijk en de Vechten heeft het slotakkoord vandaag.
1: Tot zo, Rob.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
8: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
11: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel, per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
15: Hit it!

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Bij een steekpartij in Boertangen, Oost-Groningen, is gisteravond op een zorgboerderij een man van 49 omgekomen. Op de boerderij wonen mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Volgens RTV Noord zijn de dader en het slachtoffer patiënten op de zorgboerderij. Daar zeggen ze dat de dodelijke steekpartij grote impact heeft op bewoners en medewerkers. Een website die illegale afslankmiddelen verkocht moet daarmee stoppen, heeft de inspectie volgens RTO Nieuws besloten. Er werden onder andere diabetesmedicijnen verkocht en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen noemen het levensgevaarlijk om te experimenteren met afslankmiddelen. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur-Leeuwarden tegen Feyenoord. Fans van die club gooiden vuurwerk naar de thuissupporters. 5 mensen raakten gewond. De politie zegt later nog te komen met een uitleg waarom er niet gelijk mensen zijn opgepakt. En de organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Daarom gaat Omroep Avrotros ook komend jaar niet meedoen. Het Eurovisie Songfestival kondigde aan de stemregels te veranderen en zal het festival niet organiseren in een land dat in oorlog is. De baas van Avrotros vindt dat te slap. Een andere omroep zou wel mee kunnen doen met het Songfestival. Het weer dan zonnig en rond 21 graden is het. Morgen ook veel zon, dan wordt het 25 graden. In het zuiden wel meer wolken met later kans op een bui. De files is al vroeg drukker aan het worden. Spits komt echt wel op gang met zo'n 60 meldingen, meer dan 200 kilometer al. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 10 minuten extra, er liggen voorwerpen op de weg en daarom is de rechte rijstrook dicht. A50 Apeldoorn-Arnhem, voor Hoenderlo een kwartier extra, omdat de spitsstrook het nog altijd niet doet. Tenminste, de camera heeft geen goed zicht en daarom is de spitsstrook afgesloten. Tot slot de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Presikhaaf 16 minuten.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Boekhouden leuk?
10: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
9: Persoonlijk waar het telt.
10: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48PLUS kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: correcte mundo. Het is 24 augustus 2026. Ja, ik zei lieve kinderen, sorry. Maar ik zit nog een beetje in de modus van het kinderfeestje wat ik gisteren had.
1: Jij?
0: Ja, ik was op een kinderfeestje.
1: Ja, Wout kun je namelijk in het weekend boeken als clown. Ja. Clowntje Wout. Dan komt hij lekker ballonnetjes vouwen op kinderfeestjes.
0: Clowntje flipflap. En dan, nee, maar goed, goedemiddag. Welkom bij de middag. Ik heb een warm gevoel.
1: Want?
0: Nou, ik vond het echt, en ik ben even serieus, ik vond het een mooi verhaal. Ik zat net even naar Rob en Caroline te luisteren. In de auto op weg hier naartoe. En er is fantastisch nieuws. Ja. Nou ja, Cynthia zat er met je neus bovenop. Rondom de actie, ik noem hem even Project Muk.
1: Ja.
0: 5-jarig meisje, leidt aan een zeldzame vorm van kinderdementie. Danny Vera is in de uitzending bij Rob en Caroline een actie gestart. Hij heeft gezegd van, weet je wat, bied maar gewoon op een exclusief optreden bij mij thuis in zijn mancave. Op dat concert werd 17.000 euro geboden door Dennis. En die gaat daar naartoe, dat is mooi. Maar, er was nog iets. Danny Vera die had nog een ideetje erbij. Luister heel even wat er gebeurde.
2: Als wij voor iemand nog wat extra geld op zouden kunnen halen, zou dat fijn zijn. Want er had iemand ook heel veel geld op mijn concert geboden. Alleen die is overboden door de fanclub. Kunnen we die mensen nou niet contacten om te vragen, hebben jullie toch geen zin om die knaken neer te leggen? Geef ik nog een extra concert voor die mensen?
3: Ja.
2: En dan zijn we nog een stukje verder.
3: We gaan onmiddellijk die mensen bellen.
0: Ja, nou dat gebeurde. En ook dat ging door. Dus in totaal is er nu 34.000 euro geboden.
1: Ja, bizar. Even in één uitzending van Rob en Caroline.
0: Maar je kunt toch nog steeds wel, vraag ik eventjes aan, je kunt toch nog, via welke site gaat dat dan?
4: Ja, bij stichtingmuk.nl kun je nog steeds doneren. Ze hebben een miljoen nodig om Muk te helpen. En er is nog 132.000 euro nodig.
0: Ja, dat heeft zeg maar als voordeel dat ze echt al een behoorlijk eind op weg zijn. Ja. Tegelijkertijd, dat is wel een enorme som geld, hè?
4: Ja.
0: Dus stichtingmuk.nl gaat kijken en help voor zover je kunt. Ik vind dit een mooi verhaal. Vandaag de middagshow, we hebben een bomvolle show.
1: Ondanks het nieuws van vandaag is de kans toch groot dat Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen van onze Songfestival-watcher, dat is Aram Bade. De ster van Lowlands was Rutger van Barneveld.
0: Ja, fantastisch verhaal.
1: Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hij was er helemaal niet, Rutger van Barneveld. Toch was hij de ster. Hoe dat zit, hoor je dus zo. Verder spelen we een nieuwe editie van De Kale Uithaal. Hoor je woordenjacht, gaan we popquizzen en draaien we muziek uit de top 40 van 6 oktober 1984 in het hitarchief na 6 uur.
0: Amen.

0: Blind Melon en No Ring bij Radio Veronica. Als je nou denkt van, oh, dat is een leuk liedje. Ik heb er zo'n goede herinneringen aan. Het is onderdeel van de soundtrack van mijn leven, bijzondere. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om deze Blind Melon en No Rain mee te nemen in je stemlijstje voor de Radio Veronica Top 3000. Vandaag over de week zitten we namelijk midden in die Top 3000. En dit is de periode waarin je favoriet liedjes kunt doorgeven. Ja, nou ja, doe dat alsjeblieft. Want zo krijgen we een lijst die echt dat alles erin staat.
1: Via radioveronica.nl kun je jouw lijstje doorgeven. En inderdaad, er mag van alles in staan. Heb jij hem eigenlijk al ingeleverd, Wouter van Goes, jouw lijstje?
0: Ja, maar wij moesten hem iets eerder inleveren, want er wordt er een heel mooi stickertje van gemaakt voor de Instagram. Ja,
1: ik kan dat niet.
0: Nee?
1: Mij lukt dat niet.
0: En wat niet?
1: Nee, ik ben echt altijd het laatste, gewoon echt de laatste dag gaat hier.
0: Zoals, dus alles, zoals alles in je leven.
1: Dan krijg je hier de vraag van, joh Frank, kun je het een beetje tijdig inleveren? Ja. Maar dat lukt gewoon niet.
0: Nee.
1: Kom daar niet uit.
0: Nee, dat gaat bij mij wel goed. Maar bij mij is hij wel redelijk stabiel, hoor.
1: Wat staat erin?
0: Telegraph Road, Dire Straits.
1: Oh ja.
0: What a Fool Believes van Michael McDonald. Hoorde ik vandaag nog bij Sander. Of Streetlife Crusaders.
1: Oh ja, heerlijk. Ja.
0: Engelbewaarde moet er altijd in. ja, vind ik gewoon een mooie herinnering aan.
1: Stond hij er vorig jaar eigenlijk?
0: Jazeker.
1: Engelbewaarde in de 2000 jaar. Nou ja, het is wel belangrijk liedje geweest vorig jaar.
0: En altijd iets van
2: zak.
0: En dan, nou ja, zo vul ik hem een beetje.
1: Lekker hé.
0: Ja, toch?
1: Radioveronica.nl geeft jouw beste platen ooit gemaakt door via die website. En dan gaan wij een hele mooie lijst samenstellen. De Veronica Top 3000.
0: Nou ja, en omdat we dus die stemweek een beetje vieren, doen we ook door het hele land popquizzen. Vanavond doen we dat weer in Den Haag. En onderdeel in de popquiz is de kale uithaal. Nou, leg eens even uit.
1: Het is heel simpel. Je hoort zometeen een uithaal uit een plaat. En wat is dan een uithaal? Dat is, voor sommige mensen noemen we dat ook wel een ad-lib. Dat is een zanger die dan heel even, gewoon even uit zijn slof schiet, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus echt even flink aan het uithalen is. We hebben weer een kale uithaal uit een liedje geknipt. Maar de grote vraag is, uit welk liedje? En wie is de persoon die de uithaal doet? Geef het door via de Radio Veronica. We hebben vandaag deze uithaal gekozen. Ah, die is overzichtelijk.
0: Ziet? Ik kijk even naar de...
3: Ik heb geen idee.
0: Ja, maar dat snap ik zo goed. Want of je hoort het, of ik hoor hem ook niet.
1: Maar je geeft het door via de Radio Veronica app als jij het wel hoort. Dus wie is het en om welke plaat gaat het? Luister goed.
0: Hoor je wel wie het is, iets of ook niet?
3: Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oké. Oké. Hij valt naar beneden.
1: Hij krijgt een setje.
0: Ja. Nee, oké, dan goed. Wie is het? Geef het door via de app van Radio Veronica. Nog één keer. Daar komen jullie er wel uit, jongens.
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, cha

0: En I feel for you.
1: Bij Veronica.
2: Kale. Uithalen.
0: Hoe gaan we?
3: We gaan redelijk in de app. Er komen een hoop antwoorden binnen. Zoals bijvoorbeeld deze van Lindsay.
4: Hi, volgens mij is het George Michael met Somebody to Love tijdens het herdenkingsconcert van Queen, van Freddie Mercury.
0: Wauw, wat...
3: Vrij specifiek ook.
0: Ja, ja. Maar...
3: is niet goed. Nee. Is niet goed, helaas. Misha die kwam met deze.
5: Dit is George Michael met A Different Corner.
0: Different Corner.
5: Groetjes, Misha de Groot.
0: Hey, Michel.
3: Ik zie ook Lucienne nog binnenkomen. Die komt nog met, even kijken hoor, deze.
6: Hallo, hier vanuit Duitsland.
3: Hi.
6: Ik denk dat het van Carl Douglas, Everybody Was Kung Fu Fighting is.
0: Oh, dat zou wel kunnen, ja.
6: Doei.
0: Doei. Everybody Was Kung Fu Fighting. Is allemaal niet goed, is allemaal niet goed.
7: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Neem de tijd, denk erover na. Wie is dit, uit welk liedje? En laat het weten via de app.
3: Zometeen Siets Roskam met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
8: Ja, doden in zorgboerderij en meer gewonden bij Cambuur Feyenoord.
7: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling

0: je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens vol automatische espresso machines. Bestel de beste voor jou

0: de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Veronica Weerbericht.
8: De zomer is weer heel even aan. Het is zonnig weer rond de 21 graden. Morgen ook wel zon. Dan wordt het 25 graden in het Zuidermeer wolken. Later kans op een bui. Woensdag, dan gaat het weer een klein beetje veranderen. 3:05. Dit is het nieuws. Sinds Roskamp, er gebeurt van alles in de wereld. Zoals, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een dodelijke steekpartij in Bourtange, Oost-Groningen. Waar volgens RTV Noord een patiënt op een zorgboerderij een medebewoner heeft gedood. Mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen wonen op die boerderij. De klap is hard aangekomen, zegt de organisatie van de opvanghuizen. Na het zware ongeluk met een touringcar vol Duitse scholieren op de A28 vannacht hoopt Rijkswaterstaat snel de weg tussen Zwolle en Amersfoort voor een deel te kunnen openen. Dan is er tijdens de spits toch nog verkeer mogelijk. 16 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis. Andere scholieren werden opgevangen in een sporthal in Wezep. En bij het vuurwerk tijdens de voetbalwedstrijd Cambuur-Leeuwarden-Feyenoord gisteren zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Cambuur is druk met de nazorg en zegt nog niet hoe erg ze eraan toe zijn. Er is ook nog niemand van de Feyenoord-fans opgepakt voor het vuurwerk.
10: Nou, en ik hoorde Rob daar ook met jou over praktiseren. Dat het zo bizar is dat ze zo... Het is niet dat ze een paar rotjes mee hadden.
9: 16 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis. Andere scholieren werden opgevangen in een sporthal.

0: 27 minuten wegdekken is daar in slechte toestand. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 33 minuten door opruimwerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar dicht. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Hattemerbroek en het Harde. Ook opruimwerkzaamheden. Weg is daar dicht. En daardoor heb je een vertraging van zeker een half uur. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en Oud-Beijerland. Daar een kwartier vertraging. En voor de overige files en flitsers verwijs ik je graag even naar de app van Flitsmeister.
1: Sterkte en succes met al de drukte mensen. Blijf.

0: Nee, wacht even, dat was de jingle. Deze moeten we hebben. Dat had trouwens wel gekund ook. Wacht.
1: Kale! Uithalen!
2: Maakt het wel af, hoor.
0: Ja, heel mooi. En dan was dit de opgave. Nou, hoe gaan we met de antwoorden?
2: Karin, die kwam met deze.
3: Ik denk dat er uit When the Going Gets Tough komt van Billy Ocean.
2: Maar nee, dit komt niet uit
0: Niet goed.
2: Get Stuff. Laat nog een keertje horen, Wout. Corina die kwam met deze.

0: liefde. Bij Radio Veronica, zit in vanavond.
1: Ja, vanavond gaan we lekker quizzen. Hoender en Hop in Den Haag. Dat is op de Grote Markt. Dat is een goede plek. Daar zijn we te vinden. En dan spelen we een hele leuke muziekquiz. De top 3000 muziekquiz. De beste muziekquiz aller tijden. En het leuke is dat we daar een onderdeel hebben. En dat heet De Kale Uithalen.
0: De vraag is, wie is dit en uit welk liedje komt het?

0: Ja, nej, Marie, vad
1: man... Oh.
2: Supermooi gezongen, is niet goed. Niet goed. Nicolette. Nicolette, die kwam met deze.
3: Ik denk George Michael met Last Christmas.
2: Nee, is ook niet
3: goedjes
2: goed.
3: Voor Nicolette.
2: Doei, Nicolette. Nee, is helaas niet goed. Pascal, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Jij zit volgens mij ook in het kamp van George Michael, hè?
4: Ja, George Michael, klopt.
2: Oké, en wie is dan... Nou, dus George Michael. Welke plaat denk jij? Ja.
4: Somebody to Love.
2: Somebody to Love. Oeh, nee, Pascal, dat is niet goed. Karin Aerts uit Sundert, goedemiddag.
5: Hallo.
2: Nou, verlos ons.
5: George Michael, Careless Whisper.
2: Jij George Michael, Careless Whisper, even kijken.
5: Ja. Yeah.
2: Inderdaad, Careless Whisper van George Michael is correct en tevens juist. En dat betekent dat jij hele mooie prijzen gewonnen hebt. Je krijgt de Veronica platentas met inhoud. Vind je een mooi liedje, Careless Whisper van George Michael?
5: Ja, zeker. Ja,
2: okay, dus,
5: zeker.
2: Dus we doen je wel een plezier als we die nu gaan draaien ook.
5: Ja, ja, nou, heel mooi.
2: Dan gaan we dat met liefde doen. En inderdaad, deze opgave komt uit George Michael en Careless Whisper.

0: Here and close to me bij Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank.
1: Wout en Frank met nieuws waar je iets van vindt.
2: Ik denk dat veel mensen hier wel iets van vinden.
3: Als nieuws van vandaag natuurlijk Avrotros. De omroep die namens Nederland mensen hoort af te vaardigen naar het Eurovisie Songfestival. Gaat dat dit jaar opnieuw niet doen.
2: Super jammer.
3: Dat is het nieuws van vandaag. Een man die daar uiteraard bovenop zit is Aram Baade. Hebben we aan de lijn. Aram, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag jongens. Hallo, hi.
2: Wat was jouw eerste reactie toen je dit nieuws hoorde?
4: Teleurstellend. Ja, dat is toch echt wel jammer. Ik had ook echt het gevoel dat het niet zou zijn, zo gaan gebeuren. Ik dacht, ze gaan toch wel. Hè, er waren aanpassingen door de IBU gedaan. En dan is het gewoon jammer dat vandaag de Avrotros zegt, joh, wij vinden het niet neutraal, dat festival. We doen gewoon niet mee. Er zit één klein stukje hoop bij, is dat ze de verantwoordelijkheid naar de NPO nu hebben doorverwezen. Dus er is een kans dat een andere omroep gaat. Maar het is jammer dat de omroep die toch voor verbinding staat, muziek, dat die niet meer wil gaan.
2: Nee, nou ja, goed. En zij geven dus als reden, je zei het al een beetje, het is te beladen geworden voor ze, geloof ik, of zo, hè?
4: Ja, ze vinden die grootschalige militaire, dat militair conflict van Israël, dat vinden ze gewoon een dusdanig probleem, dat zij zeggen van, ja, laten we de IBU daar nou iets over op papier zetten, dat een land in conflict niet meer mee mag doen. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig met die tijdsdruk van een jaar, het is maar één jaar. Dus ik denk dat de IBU heeft geprobeerd tegemoet te komen aan de Avrotros, in dit geval met regels, hè, dat de stemming straks, dat je niet meer op één land mag stemmen. Maar ja, dat niet genoeg is. En ik sprak Taco Zimmerman net, de directeur van Avrotros, die zegt ook wel met pijn in zijn hart. Maar aan de andere kant, ja, ik hoor een groot deel bij Avrotros wil ook wel gaan. Dus bijvoorbeeld Cornald Maas. Het is gewoon echt een heel ingewikkelde beslissing geweest.
3: Ja. Heb jij Cornald Maas eigenlijk al gesproken? Want het is natuurlijk echt wel Avrotros Songfestival-icoon. Dit gaat hem aan het hart, neem ik aan.
2: Ik denk dat ik weet hoe hij heeft gereageerd.
4: Dat is nog net niet in tranen. Maar ik heb hem net gesproken. Het is iets opvallends. De Avrotros heeft gezegd, ja, mocht een andere omroep gaan, dan mag jij het commentaar gaan geven. Maar ja, dat vind ik dan weer heel raar, want Cornald is weer gezicht van de Avrotros toch wel. Hè? Hij heeft wel uitgelegd dat het kan. Maar ja, hij is natuurlijk ook een beetje, ja, hij heeft het ook op Instagram gezegd, teleurgesteld. Hij zegt van, ik had deze beslissing niet genomen. Dat is toch heel jammer.
2: Maar dit klinkt een beetje alsof Avrotros het gewoon over de schutting heeft gegooid. Hij heeft gedacht van, ja, we gaan onze vingers hier niet aan branden. Nee. Links of rechts, het is altijd verkeerd.
3: NPO regelen maar.
2: Regelen. En dan moet ik even uitleggen, zeg maar, de Avrotros is een omroep en de NPO is, zeg maar, het orgaan daaromheen. Dus hebben het gewoon één deur verder naar binnen gegooid.
4: Ja, precies. Ze hebben het gewoon teruggegooid. En nou is dat Rijk, ja, op zich op tijd, eind augustus. Maar het is de licentie inderdaad die de NPO mag verdelen. Ze hebben volgens mij ook de taak om het uit te zenden. Dus ja, het zou zomaar kunnen, mijn voorstel zou zijn, NOS-NTR, dat die met een klein groepje dit nu gaat oppakken. Ze hebben laten zien dat afgelopen editie, ze hebben het commentaar gedaan. Ze waren daar met 8 man in Wenen. Ze zouden dat zo kunnen doen, denk ik. En dan zou je alsnog met een kandidaat artiest kunnen gaan. Ik denk dat dat wel de hoop is die ik uit dit bericht vandaag lees. Ja, dan moet het wel allemaal heel snel nu in ontwikkeling gaan.
3: Hey, dat kan dus wel. Het zou wel nog kunnen dat er nog een inzending komt vanuit Nederland. Want dat moet natuurlijk tijdig worden aangeleverd ook.
4: Nou ja, dus er is op oktober een deadline. Dan moet je als land zeggen, wij doen mee. Maar ja, ik reken maar dat de IBU wil dat Nederland toch nog mee gaat doen. Ze hebben ook laten weten, zojuist laatste nieuws, dat ze teleurgesteld zijn, dat ze het jammer vinden van Avrotros, maar dat ze in gesprek gaan met de NPO. Ja, en dan zou het kunnen dat Omroep Max heeft natuurlijk gezegd, hey, Jan Slachter, maar die trekt zich een beetje terug. Maar dat een omroep zegt, nou, we doen het wel. Wij gaan het en uitzenden en we willen graag een artiest sturen.
2: Ja, maar stel je voor, hey, Jan Slachter en dan Davina Michel die kant op. Dan hebben we een probleem erbij, want moeten we het volgend jaar organiseren, want dan winnen we namelijk. Nee, maar echt, dat zou toch fantastisch zijn?
4: Wouter, ja, maar Jan Slachter is heel erg fan van Davina. Ik weet niet of het andersom zo is, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En toch? Dat is natuurlijk ook het Songfestival, toch jongens, muziek. Laat dat dan verbinden in plaats van dat er allemaal discussie en dat we niet meer met elkaar praten erover.
2: Hey Anna, wanneer verwacht jij dat er duidelijkheid is over bijvoorbeeld dat Davina, -Jan Slachter verhaal of een andere optie? Wanneer horen we dat?
4: Ja, ik zou toch denken in oktober uiterlijk dat er in ieder geval wordt gezegd, deze omroep gaat het doen. En ik denk dat de NTR of de NOS eigenlijk daarvoor het meest geschikt zijn. En dat dan de NPO dat bekend moet gaan maken. Ja, veel later kan ook niet. Want dan moet je heel snel doorgaan met het ontwikkelen van een song, een lied en alles erop en eraan. Dat kan niet veel later in oktober.
2: Ik zag gisteren Davina Michel bij Formule 1. Ah, ik vind het sowieso ontzettend leuk mens. Maar wat kan ze zingen?
3: En internationaal, hè? Dit zou natuurlijk
4: goed
3: een klapper worden.
2: Jongens. Als dat gebeurt, het zou mooi zijn. Aram, jij houdt het in de gaten. Wij houden jou in de gaten en dan is de cirkel helemaal rond. Dankjewel, hè?
4: Graag gedaan, jongens.
2: Doei, hoi.

0: vanaf 6 uur. Veronica.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor een echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
20: 30 augustus start de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
23: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
24: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: business.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
4: Goedemiddag. Bij de Eredivisiewedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt toen Feyenoord-fans vuurwerk afstaken. Hoe het nu met ze gaat is niet duidelijk. Toen het vuurwerk richting de Cambuur-supporters vloog, zat de schrik er goed in, zegt de voorzitter van de supportersvereniging bij de NOS.
5: We hebben sinds kort een net en ik zag dat daar wat pijltjes in kwamen en ik zag wel op een gegeven moment dat er paniek ontstond op Oost, hè, de gezinstribune van ons, waar heel veel kinderen zitten. En zij renden echt massaal weg. Ja, en dan voel je wel van, oh, dit is niet goed.
4: Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. Er is nog niemand aangehouden. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Ze vinden de werkdruk te hoog en leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk een kwartier stil. Sinds kort werkt Schiphol met andere beveiligingsbedrijven en gaat het volgens de vakbond steeds mis met roosters, pauzes en vervangingen. Een webshop voor illegale afslankmiddelen moet stoppen met de verkoop. De inspectie heeft ingegrepen, meldt RTO Nieuws. De online verkochte diabetesmedicijnen en experimentele afslankmiddelen zijn volgens de inspectie niet veilig. En Europese landen moeten snel hun gasvoorraad bijvullen voor de winter, zegt het Internationaal Energieagentschap. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge gasprijzen zijn ze minder vol dan normaal. Ook Nederland heeft maar weinig gas in de voorraad. Het weer ook de komende uren nog zonnig, nu rond 21 graden. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen veel zon, 25 graden wordt het. In het zuiden is er wel meer bewolking, met later kans op een bui. De file is vrij druk, meer dan bijna 350 kilometer. 70 meldingen in totaal, ook verschillende ongelukken gebeurd. Deze files vallen nu het meest op. Te beginnen met de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Daar is bij Kruisdonk de weg helemaal dicht. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel. 21 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar is de weg afgesloten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 36 minuten door opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws voor de A28 Amersfoort-Zwolle. Na de hele dag de weg daar afgesloten. Te zien zijn. Is er nu een deel van de weg weer open? Tussen het Harde en Hattemerbroek kun je doorrijden. Een half uur extra wel nog door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is nog dicht. Tot slot ook een pechgeval op de N2 Maastricht-Eindhoven voor Meerhoven-Zuid. Voorlopig 5 minuten extra. Rechterrijstrook is dicht.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Bakker.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: worden in sportvoeding.
1: Joehoe, wedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Dag, lieve mensen.
1: Welkom bij Radio Veronica. Dit is de middagshow voor vandaag. Maandag 24 augustus 2026. Voor de mensen die bij Lowlands zijn geweest of ervan hebben gehoord. Iedereen is het wel met elkaar eens. Het mooiste moment van Lowlands 2026 was bij deze plaats.
2: Voor de duidelijkheid, dit zijn dus ook echt opnames van Lowlands. Hè?
3: Zeker.
2: En dan staan daar echt de grootste artiesten der aarde. Die staan er op het podium. En deze plaat is dan gewoon... Die gaat compleet viral. Het filmpje heb je ongetwijfeld ergens voorbij.
1: Er zit een fantastisch verhaal achter. En degene die dat verhaal heeft veroorzaakt... die hebben we gevonden. En die hoor je straks in de uitzending. En natuurlijk het liedje wat je hoorde was van Rutger van Barneveld. De zon zien, zakken in de zee, zwoele zomernachten.
4: Woordenjacht. Ja, woordenjacht. En heel veel cash in
1: woordenjacht. Maar eerst gaan we proberen om geld over te maken naar iemand die het heel goed gaat doen bij woordenjacht. Wie is onze woordenjacht van vandaag?
2: Diana Kweens aan de lijn, komt uit Tilburg. Hallo Diana.
5: Goedemiddag.
2: Hoe is het met je?
5: Ja, goed hoor.
2: Zit je goed? Hoor je alles? Want het is heel belangrijk hè, dat je het goed hoort.
5: Ik kan jullie goed verstaan.
1: Ben je senang?
2: Ben je senang?
1: Je moet senang zijn.
5: Nou, klein beetje zenuwachtig. Maar dat is misschien goed. Hè? Een beetje spanning. Dan ben ik alert.
2: We proberen zometeen stap voor stap een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord. En jij moet dat woord raden. Je krijgt daar 1 minuut de tijd voor. En ieder goed geraden woord, daarvoor maken we €20 naar jou over. En dat kan dus flink oplopen. Ja. Na de pong mag je het antwoord geven. Dan vraag jij je misschien af. Goh, gekke jongens. Hoe klinkt die pong? Nou, die klinkt zo. Dat is een pong.
5: Oké.
1: Okay. Mooi pong. Als jij er klaar voor bent, zijn wij het ook.
5: Doen jullie je best, dan moet ik goed komen.
1: Ja. We krijgen nu... is dit de lijst van vandaag? Ja, we krijgen nu de lijst. Frank, begin jij?
2: Ja, ik begin.
1: Even kijken. Oké. Okay, ja. Nou, we gaan ons best doen. Ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Diana, ben je er klaar voor?
5: Jazeker.
1: Top. Dan gaat je minuutje woordenjagen gaat nu in.
2: Tube.
1: Met...
2: Pasta
1: om
2: je
1: tanden
2: te
1: poetsen.
5: Tandpasta.
1: Ja. Kinderen
2: eten
1: dit
2: graag
1: en is veel zoet.
5: Pannenkoeken.
2: Hiermee elektrisch
1: hoe ver
2: je
1: auto
2: kan
1: rijden. Jezus, dit ging heel slecht.
5: Accu.
1: Geld
2: staat
1: op de
5: bankrekening. De bank.
1: Bier
2: zit
1: in
2: een
5: je weer?
1: Bier?
2: Bier.
5: Bier zit in een glas.
1: Oké. Nou.
2: Probeerden we inderdaad, tube om je tanden mee te poetsen is uiteraard de tandpasta. Die rekenen we nog goed. Even kijken hoor.
1: Ja, die tweede.
2: Ja, kinderen eten dit en is zoet.
1: Ja snoep? Pannenkoeken. Ja, snoep?
2: Wij bedoelden snoep eigenlijk.
5: Oh. Ja. Ook.
2: De derde is, ja, die was ook vrij ingewikkeld. Actieradius.
1: Wat een stom woord.
2: Die elektrische auto, hoe lang je ermee kan rijden. Vierde, bank. Omschreven daar, had je goed. En de vijfde, je bier zit in een glas, zei je uiteindelijk ook goed. Dat is 1, 2, 3. Goede antwoorden. €60 gaan we naar jou.
5: Nou,
2: netjes.
5: Hartstikke leuk.
2: Ja, lekker bedankt.
1: Diana, geef het niet allemaal in één keer uit. Of eigenlijk, doe maar wel. En doe wat leuks ermee. En dankjewel voor het meedoen.
5: Dankjewel. Fijne avond.
1: Nou, mocht je denken, woordenjager, dat ligt mij wel. Ik kan dat ook. Je kunt op een heel eenvoudige manier meedoen.
2: Namelijk door een appje te sturen naar de Radio Veronica app. En in dat appje moet dan staan...
0: Woordenjacht.

0: 1988 was hij groot. Over de hele wereld scoorde hij hits. Maar tegenwoordig heeft hij een andere naam. En dan denk je, god, hoe heet hij? Nou, kijk, dan kun je altijd vragen aan ChatGPT. Hoe heet Terrence Stan Darby tegenwoordig?
1: Sananda Maitreya.
0: Dat weet hij gewoon uit zijn hoofd.
1: Sananda Maitreya.
2: Sananda Maitreya.
0: En zo heet hij tegenwoordig, ja.
2: Een goede naam.
0: Sananda. Hey, Sanan.
3: De top 3000. Radio Veronica.
0: Dit is de week dat je kunt stemmen voor de Radio Veronica Top 3000. Want volgende week dan zijn we er al mee begonnen. Volgende week maandag dan wordt nummer 3000 gedraaid. En dan werken we ze allemaal af. Je kunt stemmen via radioveronica.nl.
2: En dan maak je ook nog eens kans op hele dikke prijzen. Ochtendshow van Gerard Ekdom kun je eenmalig overnemen. Corendon Cruise gaan we nog verloten naar de Canarische eilanden. Nou, iemand die al haar stem heeft uitgebracht, dat is Janita hebben aan de lijn. Janita, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Hoi.
2: Hoi.
4: Hoi.
0: Hey, ik wil helemaal niet te veel in aannames denken, hè? Dus vergeef me gewoon voor de volgende conclusie. Maar jouw hele top 10 bestaat uit Bryan Adams.
2: Oh.
4: Volgens mij
0: hebben we
4: top 12.
0: Nou, prima, ook goed. Dus heel voorzichtig, bestond het vermoeden dat je wel fan van hem was.
4: Een klein beetje.
0: Ja, maar hoe zit dat dan? Wat is dat dan voor? Wat vind je leuk aan hem?
4: Ja, toen ik opgroeide, dus had ik één keer de tekenfilm Spirit gekeken. Nou, dat is echt een tranentrekker, absoluut. Maar de muziek is echt heel goed. En het is allemaal Hans Zimmer en Bryan Adams. Dus sindsdien is echt, niet het obsessie, maar wel echt een hele liefde ontstaan voor die muziek.
0: Ja, geen obsessie, maar je mag niet meer bij me in de buurt komen, toch?
4: ik heb niet genoeg geld voor je concertkaartje, dus was het maar zo.
0: Was het maar zo. En heb je dan ook nog echt een all-time favorite van Bryan Adams? Of is het gewoon allemaal wat je met je hebt nu? Heaven erin staan, Can't Stop This Thing We Started. Achter het prachtige I'm Ready staat erin. Allemaal even mooi?
4: Ja. Ze zijn allemaal echt wel heel mooi, maar mijn favorieten zitten toch wel op de MTV Unplugged. Dat is echt een heel goed album.
0: Oké, dan ga ik even, dan pak ik die I'm Ready er even bij. Vind je dat goed?
4: Ja, die is echt heel mooi.
0: Ja, dat is hij ook. Ja, dat is goed.
4: Hij zingt live ook echt heel goed.
2: Ja, het leuke is, als je dan nu je stemlijstje aan het maken bent en je hoort dan het betoog van Janita, dan denk je wel meteen, oh ja, misschien ook voor Bryan Adams.
0: Ja.
2: Dus ik denk wel dat je heel veel mensen aanspoort, hoor.
4: Nou, ik heb ook Bryan Adams gekozen, omdat als mensen niet genoeg op stemmen, heb ik in ieder geval al zijn nummers kunnen stemmen. Ah. Dan komt hij toch misschien wat hoger.
0: Nou, luister. Lieve Janita, Hummel uit Den Ham. 24 jaar oud, groot fan van Bryan Adams. We gaan draaien I'm Ready en iedereen moet doen wat hij wil, maar stemmen kan via radioveronica.nl, maar er zal vast wel een stemmetje bij komen.
4: En ook op Bryan Adams.
0: Ga ervan genieten en geniet van de top 3000 die komende maanden gaat beginnen. Dankjewel, hè?
4: Ja, jullie bedankt.
0: Doei.

0: hadden een hele enthousiaste Janita, die heel veel op Brian Adams heeft gestemd voor de Radio Veronica Top 3000. Het heeft gewerkt. Karin stuurt een appje en zegt, nou, vooruit, ik doe Heaven erbij.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Ook je stem uit. Doe dat via radioveronica.nl. Zometeen Siet Roskam met het nieuws. Siet, wat heb je zometeen in het nieuws?
3: Klaver wil duidelijkheid van kabinet en Omroep Max kanshebber om Songfestival over te nemen.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Weer prijzenslag bij Odido. Met

0: WK weerbericht.
1: Zonnig met temperaturen van rond de 21 graden. Morgen ook veel zon. Dan wordt het 25 graden. In het zuiden meer wolken. Later kans op een bui. Woensdag gaat het weer een beetje veranderen. En is de zomer weer kapot. Het is 6:06. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het kabinet moet snel beslissen met welke partijen het wil samenwerken om de financiële plannen voor volgend jaar rond te krijgen. Dat zegt pro-leider Klaver, die het heeft over een heel rommelig begrotingsproces. Deze week zou het af moeten zijn, maar echt onderhandelen is het nog niet geworden. Nog 5 gewonden liggen in het ziekenhuis na het ongeluk vannacht op de A28, meldt Omroep Gelderland. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus waar een touringcar met Duitse scholieren achterop reed. Inmiddels is een deel van de weg tussen Zwolle en Amersfoort weer open. En Omroep Max wacht af wat de NPO doet nu Avro Tros niet weer mee wil doen aan het Songfestival. Dat zegt omroepbaas Jan Slachter, nadat BNNVARA en KRO en CRV al zeggen het niet te willen overnemen. De internationale organisatie van het Songfestival hoopt wel op een andere omroep. Dat zei entertainmentdeskundige Aram Bade eerder deze uitzending bij Wout en Frank.
3: Reken maar dat de IBU wil dat Nederland toch nog mee gaat doen. Ze hebben ook laten weten, zojuist laatste nieuws, dat ze teleurgesteld zijn, dat ze het jammer vinden van Avro Tros, maar dat ze in gesprek gaan met de NPO. Ja, dan zou het kunnen dat omroep Max heeft het natuurlijk gezegd, hey, als Slachter, maar die trekt zich een beetje terug. Maar dat een omroep zegt, nou, we doen het wel. Wij gaan het en uitzenden en we willen graag een artiest sturen.
2: Ja, omroep Max staat dus niet direct te springen, maar zegt in ieder geval geen nee.
4: Ik zou Omroep Max wel echt lachen vinden. En dan André van Duin die de punten doet namens Nederland. Nee, maar lachen.
1: Ze hebben Daniel Dekker al. Daniel Dekker is zo'n beetje Songfestivalgod in Nederland naast Conor Maas. En dan krijg je Davine en Michel, die moeten naartoe gaan. Jongens, we gaan gewoon winnen daar.
4: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Voor veel mensen is de zomervakantie afgelopen. Is de Merkel onderweg? 93 meldingen. 407 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmaan en Rijswijk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Akersloot. 17 minuten. Ook door een ongeluk. Wegdek is daar in slechte toestand. En de rechterrijstrook is dicht. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en de Noordtunnel. Daar 12 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum. 24 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek. 23 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: Onze grote, dikke vrienden van Flitsmeister. 8:30.

0: En Come Back and Stay bij Radio Veronica voor Breakthrough. En dat was Queen. Lieve mensen, op deze maandag 24 augustus 2026. Een groot deel van, ik geloof toch ook wel als rondstedelijk deel van Nederland, ligt redelijk verrot op zijn nest vandaag. Want die had Lowlands dit weekend.
1: Ja, of strompelen nu de camping af. Dat zou
0: dat kan ook nog kunnen. Ja.
1: Lowlands Festival, groot festival in Biddinghuizen. En daar was onder andere een optreden van Major Lazer. Major Lazer, waar ken ik die nou ook alweer van? Nou, onder andere van deze plaat.
0: Voor het verhaal wel even goed. Dit is zeg maar de stijl van Major Lazer.
1: Dit is de stijl van Major Lazer.
0: Zal ik er nog eentje laten?
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Dit is ook Major Lazer.
1: Maar Major Lazer heeft nu een nieuwe plaat toegevoegd aan het repertoire. En dat is deze.
0: Wacht even, ja, ik pak hem erbij. Dat is deze.
1: Fantastisch. Dit was dus Major Lazer afgelopen weekend op Lowlands. En de man die hier verantwoordelijk voor is, is onze eigen collega DJ van Slam. Dames en heren, Jarno van der Wielen.
0: Ja, je hebt een belangrijke rol hierin gespeeld. Wat is hier gebeurd? Hoe is dit gegaan?
2: Nou, wij hadden met Slam al een interview staan met Major Lazer. En je moet weten, in de begintijd van Major Lazer hebben zij heel veel met Nederlandse artiesten gedaan. Dus met Ronnie Flex, Mr. Polska. En eigenlijk brandde bij mij de vraag van, weten zij nog een beetje wat er in de Nederlandse scene speelt qua hits? Dus weet jij wat de nieuwste Ronnie Flex is, de nieuwste Lil Kleine? Dus ik deed een soort Tinder met die nieuwe tracks. Dus ik liet eerst Ronnie Flex horen, de nieuwe Lil Kleine. En toen dus dacht ik, ja, de nummer 1 hit van het moment.
0: Rutger van Barneveld.
2: Rutger van Barneveld.
0: We hebben zelfs opnamen van het moment dat jij voor het eerst Rutger van Barneveld aan Major Lazer laat horen.
3: This is probably traditional real. This is a real street music, right?
4: It's a number 1 hit right now in the Netherlands.
3: But this is like traditional Dutch music.
4: It's traditional Dutch, yeah.
3: But do the young kids like this, or is it like steppers?
4: The young kids are bouncing on this. It's totally crazy everywhere you play.
0: Ja, jij legt dit uit en hij neemt dat ook zomaar van jou aan, hè, geloof
2: ik. Ja, want hij heeft het ook nergens gefactcheckt of zo. Het was gewoon die jongen die daar zit, die veel te zenuwachtig is. Nou, daar nemen we het van aan. Op een gegeven moment gaf ik ook instructies. Je moet dit en dat zeggen, want de zon schijnt om 6:15 wanneer zij speelden prachtig door die Alfa-tent heen.
0: Ja.
2: Je moet zeggen, everyone, look at the sun, pointing to the sun.
0: You can see the sun seen zakken in de zee.
2: Juist, dus. Ja. Dus
1: maar echt op het moment zelf zeiden ze al meteen van, oh nee, die gaan we toevoegen aan onze DJ-set. Of stond jij daar in het publiek en dacht je, hé, ik hoor ineens.
2: Nee, ja, ze zeiden het. Maar ja, ik dacht, ja, ze zijn aardig, weet je wel. Ja. Maar ze gingen er meteen op aan. Op een gegeven moment zat ik met Major Lazer, Diplo, de grootste producer van de wereld bijna, echt te kijken naar remixes van Zwoele Zomernachten. Dus besef even dat deze man heeft nu 4 versies van Zwoele Zomernachten op zijn USB-stick staat.
0: Wat gaaf. En het gaat allemaal over die dikke hit van Rutger van Barneveld. En die hebben we ook aan de telefoon. Rutger, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag mannen.
0: Hoe kwam jij erachter dat dit helemaal losging op Lowlands?
5: Ja, dat was wel echt een heel bijzonder verhaal. Want ik was op die avond onderweg naar wat shows om te zingen. En ik kreeg op een gegeven moment een berichtje, een DM'tje binnen van dat iemand mij getagd had in een filmpje van Rutger van Barneveld featuring Major Lazer. En ik dacht echt, ja, ik kende de hele beste man niet. Ik zag wel iets van Lowlands, maar ik dacht, ah ja, geweldig, ga ik dadelijk even naar kijken. Ik moet eerst even zingen. Dus ik leg mijn telefoon letterlijk bij mijn geluidsman in zijn kistje. En ik deed mijn laatste optreden en werkelijk waar, mijn hele telefoon was ontploft. Ik denk, hoe de fuck is die man? Ik moet weten wie dit is. Dus ik ging echt googlen wie het was en toen dacht ik, wow, wist ik pas wie het was en wat het eigenlijk deed. En, ja. Maar dat komt omdat je in zo'n roes bezig bent die avond. Maar super trots dat het is gebeurd.
0: Maar Rutger, er is gewoon echt iets met jou. Er is een soort energie dit jaar rondom jou. Dat iedere keer gebeurt er weer iets wat alle verwachtingen en alle grenzen overtreft. Dat is niet normaal, man.
5: Nee, dit is echt wel een heel bijzonder cadeautje. Ik heb gisteren mijn fandag en ik weet nog dat ik op de dag dat mijn single uitkwam. Ja. Wel een bijzonder verhaal, trad ik op de crematie van een hele trouwe fan die echt al, denk ik, dik 15, 16 jaar fan van mij is.
0: Ach, God.
5: En die familie was daar ook gisteravond. En ik zei ook van, en mijn opa en oma natuurlijk verloren in deze tijd, 12 dagen achter elkaar. Ik denk, nou, als mensen het dan voor het zeggen hebben gehad, dan komt het van die drie. Want anders zou ik niet weten hoe dit ineens op mijn pad komt.
0: Ja. Jouw opa en oma hebben gewoon Major Lazer even geregeld. Dat is eigenlijk het verhaal.
5: Ik denk dat ze gebeld hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. Oh, wat mooi dat je zo denkt. Ja, wat goed.
1: Ik vind het ook wel mooi dat... ik zit nu heel eventjes op de site van Major Lazer te kijken. Major Lazer staat dus binnenkort in Las Vegas. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat binnenkort dat we de filmpjes krijgen vanuit Las Vegas.
5: Nee, ik ben gek. Dat zullen ze niet doen. Ik ben die jongens van jullie collega's trouwens. Van Slam.
0: Ja.
5: Dankbaar dat ze dit hebben gedaan en dat ze dit hebben geopperd. Want ja, zonder hun was dit natuurlijk nooit gebeurd.
0: Nee, nee.
5: En dat is heel bijzonder.
1: Jarno van Slam, dit gaat een vervolg krijgen.
0: Ja, dit is een mooi vervolg komt er.
2: Ja, ik vind wel, we moeten de cirkel even rondmaken. Want Major Lazer heeft nu een Rutger van Barneveld track gedaan.
0: Ja.
2: Rutger moet nu een Major Lazer track gaan doen natuurlijk. Ja,
5: ja, ja, ja, ja. Nou, ik zal jou vertellen, we hebben vandaag contact gehad met de studio. We gaan wel iets maken, ja.
0: Fantastisch. Alright, nou, dit is een mooi verhaal. En ik denk dat iedereen die bij Lowlands is geweest extra heeft genoten. Rutger, fijn dat het goed met je gaat, man. En tot snel hier, hè.
5: Ja, tot snel, jongens. Dank jullie wel.
1: Tot later.
5: Hoi. Hey, tot later. Hoi, hoi.
0: Jarno, hou ons op de hoogte. En ja, dit heb jij heel lekker geregeld, Wit.
2: Dank je wel, jongens.
0: Dit heb jij goed gedaan.
6: Dit zijn Wout en Frank. Iedere middag van 4 tot 7. Radio Veronica.

0: 6 uur. Monica.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
4: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: En daar is Siet Roskam.
3: Goedenavond. De onderhandelingen over de financiële plannen van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting best steunen als er dingen veranderen, maar ze zijn nog geen stap verder gekomen, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn en het kabinet heeft andere partijen nodig voor een meerderheid. 5 mensen liggen nog in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Daar kwam een touringcar vol Duitse scholieren op zijn kant na een botsing tegen een bestelbus. 16 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis, onder wie de chauffeur van de bestelbus. Voetbalbond KNVB gaat de regels voor het staken van voetbalwedstrijden niet veranderen na het vuurwerk bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 Cambuur-fans gewond toen Feyenoord-supporters vuurwerk afschoten in het stadion. Na een onderbreking van een half uur ging de wedstrijd weer door. Alleen als spelers of medewerkers van de club worden geraakt, wordt er echt gestaakt. En door noodweer zijn de wielrenners in de Ronde van Spanje gestopt voor de laatste beklimming van de dag. Tijdens hagel, stortregens en onweer in de Franse Pyreneeën nam de leider in de Vuelta, Tadej Pogacar, het initiatief om te gaan schuilen in een café. De 3e etappe wordt niet meer uitgereden. Het weer dan blijft helder. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen veel zon en rond 25 graden. In het zuiden wel weer meer wolken. Later is daar kans op een bui. Dan de files. De spits is al behoorlijk op zijn retour. Nog zo'n 40 meldingen, 140 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Paspoel Polder 21 minuten door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk een kwartier. Ook daar een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is afgesloten. Tot slot de A28 Amersfoort Zwolle. Voor Hattemerbroek is inmiddels de weg weer deels geopend na het ongeluk met die touringcar vanochtend. 25 minuten nog en de linker rijstrook is dicht.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
23: Oh, het riool is verstopt.
24: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
25: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
26: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
25: Wat dan?
26: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
25: Oh, mag ik mee?
26: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
24: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
27: 30 augustus start de week tegen kanker.
28: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
29: Jij waarschijnlijk ook.
30: Iemand die je dierbaar is.
31: Of was.
30: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
31: En de beste zorg.
30: Voor wie geef jij?
32: Doneer op kwf.nl.
33: KWF. Tegen kanker voor het leven.
34: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
35: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
30: Doneer op kwf.nl.
33: KWF. Tegen kanker voor het leven.
36: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
37: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
38: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
39: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
38: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
39: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
40: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
41: Alle verf, super voordelig.
42: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
43: Zijn we er al?
42: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
44: Oh ja, verzekering.
42: En weer door met de Ora autoverzekering.
45: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
46: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

alleenbakker.nl. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom maandag, dinsdag, woensdag en ook donderdag. Tenminste deze week nog wel, want daarna hebben wij de Radio Veronica Top 3000. Wij hebben het hitarchief om 6 uur en dat betekent dat een oude top 40 centraal staat een uur lang. En vandaag is dat de lijst van 13 oktober 1984, maar er is meer.
3: Namelijk dat we een leuke popquiz spelen. Ik ga 3 vragen over deze lijst stellen. Heb je alle 3 de vragen goed?
2: Ja, ben je heel goed.
3: Dan ben je sowieso lekker bezig, maar dan win je daarnaast ook nog eens de gouden Wout en Frank popquizbokaal. Die sturen we dan jouw kant op.
2: Succes mensen, meedenken en meekijken mag. Nogmaals, check de lijst van 13 oktober 1984 en geniet vooral.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 37.

0: die Billy Ocean wel slim voor elkaar. Want behalve European Queen had je ook nog een Caribbean Queen.
1: Ja.
0: En die leek er heel erg, die ging zo. Hoor je?
1: Precies zo.
0: En in Europa deed hij dan gewoon. Even kijken, Billy Ocean en European Queen staat op nummer 35. En daarvoor hadden we Tinsel Town in the Rain van de Blue Nile op nummer 37.
1: Yeah! Oh, gaan we quizzen?
0: In de top 40 van 13 oktober 1984, mensen. Het is niet zo.

0: krijg er een appje van Frank. Dat is een andere Frank die zegt, ik miste even in welk jaar. Nou, we zijn dus op 13 oktober 1984. Die top 40 staat centraal. En dit is vraag nummer 1.
1: Nou, die gaat over Prince. Staat dus ook in die lijst. Hoor je straks op nummer 13 in de top 40 van 13 oktober 1984. Prince kende in zijn carrière meerdere synoniemen. Maar de vraag die ik nu ga stellen is, wat was geen synoniem van Prince? Dus geen, hè?
0: Belangrijk.
1: Ja? A, de symbool.
0: Ja?
1: B, tafkap. Of C, vriendelijk.
0: Jezus.
1: Wat was geen synoniem van Prince? A, de symbool. B, tafkap. Of C, vriendelijk.
0: Dus F-R-N-K.
1: Correct. Ja. Je mag het doorgeven, juiste antwoord, via de gratis Radio Veronica app. Heb je hem goed en die overige twee vragen ook goed, dan win je de gouden Frank en Pan... Wout en Frank, popquizbokaal was ook een synoniem eventjes.
0: Dit is Tina Turner, die staat op nummer 9.

0: Song van Culture Club is nummer 16. En daarvoor hoorde je What's Love Got To Do With It van het fantastische Private Dancer album van Tina Turner. Die staat op nummer 19 in de top 40 van 13 oktober 1984. Wat is dat toch fijn? Die lijstjes uit de jaren 80. Ik kan daar zo van genieten.
1: Lekker, ja. Zal ik de tweede vraag doen in de popquiz? Eerste vraag heb ik al gesteld. Dit is nummer 2. Gaat over de nummer 8 in deze lijst. U2 met Pride in the Name of Love. Gitarist is David Howell Evans. Maar onder welke naam kennen we hem beter? A. The Corner. B. The Circle. Of C. The Edge. Dus hoe kennen we David Howell Evans, de gitarist van U2, beter? A. The Corner. B. The Circle. Of C. The Edge. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app.
2: Hi, I'm The Corner.
0: Ja. Heel gek, toch?
1: And you're listening to Radio Veronica.
0: Ziet hier, wat zit er zo in je nieuws?
3: Zometeen in het nieuws. Jesse Klaver die vindt dat het kabinet een risico neemt. En wielrenners Vuelta stappen af.
0: En voor de mensen die heel erg van quizzen houden.
4: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen.

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om

0: business.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Veronica Weerbericht.
3: Nou, het blijft helder vannacht. Dat betekent dat het behoorlijk afkoelt. Het kan op sommige plekken onder de 10 graden worden. Hou daar rekening mee. Morgen is er heel veel zonneschijn. Rond de 24, 25 graden. In het zuiden iets meer wolken. En later dan kans op een bui. Het is bijna 6:30. Dit is het nieuws met onze eigen Sietse Roskam. Sietse, goeie avond inmiddels.
4: Goedenavond. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Er moet deze week een meerderheid worden gevonden om de financiële plannen te steunen. Toch komen ze nog geen stap dichter bij elkaar en klagen ook andere oppositiepartijen dat er nog nauwelijks wordt onderhandeld. Beveiligers op Schiphol beginnen morgen met mini-stakingen. Ze leggen dan 3 keer een kwartier het werk stil en overmorgen doen ze dat 5 keer. Vakbond FNV zegt dat daardoor langere rijen kunnen ontstaan voor de bagagecontrole op Schiphol. De beveiligers willen dat de werkdruk omlaag gaat. En noodweer in de Ronde van Spanje. Tijdens de 3e etappe, nog in de Franse Pyreneeën, viel er 16 kilometer voor de finish ongeveer zoveel hagel dat de renners zelf besloten om te stoppen.
5: Zo.
4: Ze gingen schuilen in een café en daarna is de rit niet meer uitgereden.
5: En namen bier en werden lam.
6: Dat zou toch fantastisch zijn?
7: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Spits is op zijn retour. 22 meldingen nog. 43 kilometer in totaal. Pak even de meest opvallende eruit. Dat zijn er 2. De A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel 11 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht. Omrijden wordt aangeraden via Utrecht over de A27, A2 en A12. Dan de A28, dat is Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Attemerbroek. Daar een kwartier vertraging vanwege opruimwerkzaamheden. Linkerrijstrook is daar dicht. Overige files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
2: Radio Veronica.
8: Top 40 Hit Archief.
3: We hebben de lijst van 13 oktober 1984. Het is wel een ongeluksgetal, maar er staat zo'n mooie plaats. Op 13 staat deze van Prince.

0: in de top 40 van vandaag. 13 oktober 1984. En erachteraan Pride in the Name of Love van U2. En dat was nummer 8. Lieve mensen, dit is Radio Veronica met het top 40 hitarchief. En ondertussen een quiz met vraag nummer 3.
1: En die gaat over Hot Water van Level 42. Die gaan we zo meteen nog draaien. Dus ja, die hoor je zo meteen nog voorbij komen. Gaat over de frontman, dat is Mark King, frontman van Level 42. Welk instrument speelt hij? A, de basgitaar, B, de accordeon of C, de drums?
0: Of de blokfluit.
1: Dat is dan D. Dus welk instrument speelt frontman Mark King van de band Level 42? Is dat A, basgitaar, B, accordeon of C, drums? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op die mooie prijs. De gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Nou, Level 42 komt er inderdaad zometeen aan. Maar daarvoor hebben we nog op nummer 7 deze van UB40.

0: Level 42 en Hot Water, dit is nummer 3. Daarvoor hadden we even It Happens Again van UB40, dat was nummer 7. In de top 40 van 13 oktober 1984.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Ja, voordat we zometeen de populairste, de nummer 1 gaan draaien, moeten wij nog de popquiz door. Nou, we moeten niks natuurlijk.
2: Nou, poep en belasting betalen moet je, Wout. Als je dat niet doet, heb je ook gedoe.
0: Maar we willen graag de popquiz doornemen. En dat doen we volgens mij met een fantastische kandidaat.
2: Ja, zeker. Hij komt uit Den Haag. Wij gaan zometeen ook die kant op, want we spelen daar vanavond de popquiz. Misschien is hij er wel bij ook. Marco van der Velde, goedemiddag, avond.
3: Goedenavond, heren.
2: Ja, ben je erbij vanavond eigenlijk in Café Hoender en Hop?
3: Nee, ik ben er helaas niet bij.
2: Ach, dat vinden wij wel jammer. Maar ja, je bent wel bij de popquiz en dat is natuurlijk ook pure winst. Want we gaan even de vragen doorlopen als jij dat goed vindt.
3: Ja.
2: Te beginnen met vraag 1. Prince staat op nummer 13 in deze lijst. De lijst van 13 oktober 1984. Prince kende in zijn carrière meerdere synoniemen. Maar de vraag is, wat was geen synoniem van Prince? A. The Symbol. B. Tafkap. Of C. Frunk.
3: Dat was C. Frunk.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat was inderdaad geen synoniem. De Symbol en Tafkap uiteraard wel. Vraag 2 gaat over U2. Pride in the Name of Love staat in deze lijst. David Howell Evans is de gitarist van U2. Maar onder welke naam kennen we hem eigenlijk beter? Is dat A. The Corner? B. The Circle? Of is dat C. The Edge?
3: The Edge. Ik vond die corner trouwens ook wel grappig.
0: Ja, maar dat doe je goed.
2: Hij overweegt het. Op 3 Hot Water Level 42. Welk instrument speelt frontman Mark King? A. Basgitaar. B. Accordeon. Of C. Drums.
3: A. Basgitaar.
0: Lekker hoor.
2: Ja. Dat betekent dat jij gewoon de gouden Wout en Frank popquizbokaal wint. Die komt heel snel jouw kant op.
3: Yes.
2: Dat is lekker, hè?
3: Ja, die had ik nog niet.
0: Nou, dan heb je hem bij deze. We kunnen hem bijna langsbrengen. Maar goed, luister, Marco. Veel plezier ermee. Dankjewel voor het meedoen. Mooie avond, hè?
3: Hartstikke bedankt. Jullie ook een mooie avond. Veel plezier vanavond.
0: Tot goed. Hoi. 13 oktober 1984. Welke staat erop?
4: Nummer 1.
0: Ja. Nou, die heeft ook week op nummer 1 gestaan. En daar werd veel op gedanst. Stevie Wonder. No.

6 uur. Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boekhouden.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's. Op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: voeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes, dan win je €25.000.
9: Müllermilk, the moo you can't resist. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Honderden meldingen van schade zijn er sinds de aardbeving in het Groningse Zandeweer vrijdag. De beving, veroorzaakt door eerdere gaswinning, was vrij stevig. Op 2 plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. In totaal kwamen 450 schademeldingen binnen. Het kan druk worden op Schiphol morgen en overmorgen. Beveiligers die de bagagecontrole doen, gaan staken. Meerdere keren per dag leggen ze een kwartier het werk neer. Ze willen een minder hoge werkdruk. Volgens vakbond FNV kunnen lange rijen ontstaan op Schiphol. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed voor de Nederlanders die in actie kwamen verlopen. De mannen en vrouwen in de dubbel 2 deden mee in de series. Ze plaatsten zich vrij eenvoudig voor de halve finales.
15: Nou zeg, dat is toch leuk. Dat even applaus. Ja. De Bosbaan.
14: Ja, we kunnen veel medailles verwachten weer deze week, denk ik. Weer dan helder en vannacht komt het af naar 11 graden. Morgen op de meeste plekken zonnig, ideaal om in te roeien. In het zuiden zijn er wel meer wolken, het wordt 25 graden.
15: Ja, roeien weer.
14: Ja, lekker.
15: Dankjewel, Siet. Ja, moet er ergens goed in zijn na dit jaar ook. Zijn er toch het WK gemist? Laten we dan hier in vrede zijn. Ja, A12, Lunetten richting Den Haag. Daar sta je vast, tussen Ouderijn en Harmelen. 6 minuten door een auto met pech. A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Oudijk en Duitsland, 12 minuten. En de A15 van Gorkum naar Ridderkerk, tussen Giessendam en Sliedrecht-West. Vertragingstijd is daar 20 minuten. Laatste op de N296, Susteren Maaseik. Voor de weg naar Roosteren, daar is de vertragingstijd 5 minuten. NX6, Joy Sims en ook Killers komen eraan, natuurlijk bij Veronica.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
20: Schat?
21: Hm?
20: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
21: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
20: Mafkees.
22: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
23: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
29: Hallo.
30: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
29: Ja hoor.
30: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
29: Tuurlijk.
30: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
29: Ja.
31: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
32: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

beste muziek aller tijden. En stemmen op de beste muziek aller tijden. Ik had tot en met aanstaande zondag. En direct daarna, maandag, dan gaan we die drietrapsraket even aangooien. Dan komt de top 3000 op de radio bij Veronica. De hele lijst die dus ook door jou is samengesteld. En stemmen kan nu op

Lou Reed. Ik krijg een appje van Sandra uit Nieuwegein. Ze zegt, hey Niek, goeiedag. Hi. Ik heb vandaag voor het eerst gewerkt na de vakantie. Ik heb letterlijk alleen mijn mailbox weggeklikt. Ja, je moet inderdaad rustig opstarten. Perfect day, de maandag. Ja, dat is tegenwoordig een dag waarop je pakketje daadwerkelijk bezorgd wordt. Of je teams voor een keer niet vastloopt. Vandaag allemaal af kunnen vinken, mooi. Het is je vrije avond met de muziek van Veronica, maar Madonna zometeen.

0: Madonna bij Radio Veronica. Like a Virgin. En dat op maandagavond. Ik vind het nu al prachtig. Zometeen een plaat uit de tijd dat DJ's zichzelf nog God noemde. Inmiddels hebben ze een podcast, weet je wel. Is het deal? Of een supplementenmerk. En een burn-out. The real deal komt eraan. Faithless. God is a DJ. Hoor je zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle items.

0: bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo,

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Vertragingstijd is daar op dit moment 9 minuten over 2 kilometer. Flitsers op de A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum bij 108.0. De A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergsehoek bij 50.1. A27 Almere richting Hilversum bij Almere bij 112.3. En de A29 Tinteloord richting Rotterdam bij Numansdorpencontrole bij 91.1. Laatst op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213.0. Zometeen nog Phil Collins hier. Bastille komt eraan en nu even lekker beuken. Feetlus.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu.
4: Niek van der Brugge.
5: Met de beste muziek aller tijden.
6: Dit is Veronica.
7: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: van Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: I Go.
1: Het is een bijzonder weekend geweest. Veel mensen waren natuurlijk op Zandvoort. Toch een klein beetje, hè? Ja, de ervaring is leuk, maar we hadden Max toch wel willen zien rijden. Op Lowlands, ja, vanmiddag naar Waterfractie te luisteren. Helemaal door het dolle, omdat daar stoelen zomaar nachten zijn gedraaid. Allemaal gebeurd door een slam DJ. Kan ik alleen maar, aanprijzen. Er zijn ook nog mensen in de tuin geweest, gewoon dit weekend. Ik wel. Ik heb ontzettend veel zitten lezen. En ik kan er jou je voordeel mee doen. Er is weer een krimflatie going. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Ik heb hier wat theorieën staan. Onder andere de jodenkoeken zijn weer kleiner geworden. Ja, dat vind ik mooi. Dat schijnt dan uit het onderzoek naar voren te zijn gekomen. Ze hebben nu wat minder koeken erin gedaan. En ze zeggen dat dat dan helpt tegen voedselverspilling. Ik vind dat zo raar, weet je. Je doet er minder in. Ja, dat helpt de wereld. Want, nog beter helpt tegen voedselverspilling. De koeken ook daadwerkelijk opeten. Ik heb deze theorie trouwens overal toegepast, ook bij het tankstation. Meneer, u heeft voor 80 euro getankt. Nee hoor, ik heb voor 80 euro afgerekend. Er zat voor 55 euro benzine in.

0: The things you do for love. Veronica.
1: Nou, ik kan er wel een paar opnoemen. Samen naar de IKEA, doen alsof je schoonouders gezellig zijn. Zeggen, nee hoor schat, maakt mij echt niet uit wat we eten. Terwijl je het verdomme wel enorm uitmaakt. Jeroen uit Den Bosch stuurt, mijn vrouw wilde dit weekend samen de kledingkast uitzoeken. Bleek dat we samen, dat betekende dat ik dingen moest passen terwijl zij bepaalde wat weg kon. Jeroen, dat heet geen relatie. Dat heet een reorganisatie waarbij jij de afdeling bent.
2: Ja, unbelievable.
1: Zo meteen IMF hier. Unbelievable komt eraan. En de dijk ga je ook horen.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend.
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm.
8: Dankjewel. Dit is Radio Veronica. Een hele goede avond. Zometeen trouwens laat ik even een fragment van de koning horen. Dat heeft allemaal te maken met de ochtendshow vanochtend. Frank Evenblij, die beweerde dat de koning een borreltje op had, hè? Nou ja, je mag het zo zelf beluisteren. Is Veronica Verkeer, geen files gemeld, wel flitsers. De A12, maar in Utrecht bij Driebergen staan ze bij 75,0. A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergse Hoek bij 50,1. En de A27 Almere richting Gorkum bij Almere bij 112,3. De laatste op de A30, Barneveld richting Ede bij Lunteren. Daar staan ze bij 16,3. En wil je een compleet overzicht, check de app van Flitsmeister. Zometeen ook, De Dijk en Eminem komt eraan.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
16: Beleef een uniek
0: je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
17: Heijn. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: is toch allemaal ongelooflijk, hoor. Unbelievable.
1: Door de IMF Radio Veronica. Ja, vanochtend, iedere maandag schrijft Frank Evenblij aan tijdens de ochtendshow. Om daar even zijn, de sportwereld te bespreken. Ook vanmorgen had hij weer het laatste nieuws uit Zandvoort. En daarbij werd een opvallend interview afgegeven door onze koning.
2: Willem-Alexander, bij een sportevenement is hij altijd zichzelf. En dat betekent ook dat hij het niet kan laten om mee te doen aan de borrel vooraf. Want ik meen toch de stem van iemand met een paar pilsjes in de mik te herkennen in het interview vooraf. En ik kan dat weten. Jij trouwens ook, Geert. Ja.
3: Hoe trots bent u en hoe erg baalt u ervan dat dit de laatste editie is?
4: Nou, laat ik eerst zeggen dat we natuurlijk ongelooflijk dankbaar zijn dat we 6 keer hier de Formule 1 achter elkaar hebben mogen hebben. Natuurlijk een jaren 70 daarvoor ook nog.
1: Hij is drankbaar, is hij zo.
2: Ik ben ontzettend trots dat ze hier 6 keer de Formule 1 hebben mogen hebben. Dat zeg ik echt pas na 30 bieren. Jij ook een keer.
1: Ja, morgen vroeg weer. Nieuwe ochtendshow. Echt dom in de morgen. Vanaf 6 uur. Je weet het, tijdens de finale dag geeft hij nog steeds zijn plekje weg. Kan jij kans maken om de top 3000 te presenteren? Wil je daar meer over weten? Check radioveronica.nl.

0: Kate Bush. Wuthering Heights. Bij Radio Veronica.
1: Ja, ergens is vast wel eer een thermopentje gesneuveld bij de uithaal van Kate Bush. Wat een prachtplaat blijft het toch. Appjes die komen binnenkomen. Ik heb hier een appje van Kim uit Eindhoven. Mijn man sinds thuiskomst zit alweer 3 kwartier op de wc. Na de vakantie, volgens mij, mist hij de rust van de camping. Nou, dat denk ik niet. Ja, hij is gewoon zijn vakantie had verlengen, Kim.
2: Veronica, vakantiepost.
1: Even kijken, want ja, er zijn nog mensen op vakantie. Wij werken wel door hier in Nederland, oké? Ja.
3: Hey, Nick. Hier, Roel. Vanuit lekkere Samos. Nee, lekker aan het genieten van de vakantie. Samen met het gezinnetje.
1: Lekker.
3: Even lekker de muziek luisteren bij Radio Veronica. En nou, dat doen we graag. Nou, groeten vanuit Samos. Roel de Rene, Joyce en Nick.

0: Alex Warren bij Radio Veronica. De man die ooit in zijn kledingkast met een YouTube-kanaal begon. Is nu wereldster. En zo makkelijk kan het gaan. Zometeen hier op Fleetwood Mac. Die wil Mark horen.
1: Nick van der Brugge bij Radio Veronica.
0: En deze komt er ook aan. Massive Attack. And now I've got to know much more. Hou hem bij Veronica.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Goedenavond, dit is Radio Veronica. En we hebben een actuele verkeersupdate voor je. De A59 Sonsel-Os tussen Terheide en Maden. Daar is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er 3 kilometer file en 6 minuten vertraging. Controles op je snelheid. Ook op de A7 wordt geflitst vanavond ten oever richting Bolsward. Bij Wit-Marsum bij 108.0. A12 Maarn Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg bij 75.0. A27 Hilversum richting Almere bij Almere bij 115.0. A29 Dinteloord richting Rotterdam bij Numansdorp bij 91.1. En de laatste de A58 Vlissingen richting Goes bij Seer-Arendskerken. Daar wordt geflitst bij 161.7.
9: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
9: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
1: En nu,
9: Niek van der Brugge.

0: Veronica met Fleetwood Mac en Holes. Er is belangrijk, of in ieder geval leuk nieuws.
1: Veronica's Popjournaal.
0: Ja, Passenger komt naar Nederland. Hij staat zondag 21 maart in de AFAS Live in Amsterdam. En de show die staat in het teken van zijn nieuwe album wat eraan komt. Het vijfde album wat hij alweer gaat maken. We kennen natuurlijk allemaal Let Her Go. Dat is die ongelofelijke tranentrekker. Ik heb er hier nog eentje voor je. Het was wel een wat minder grote hit, maar zeker zo mooi. Holes van Passenger. En dat is Mike Rosenberg. Hij vertelt hier niet zijn eigen liefdesverdriet, maar zet twee mensen tegenover je die behoorlijk door het leven zijn uitgewoond. Een man die letterlijk alles kwijtgeraakt is als zijn huis is afgebrand. En een vrouw die met vier kinderen en een hypotheek achterblijft nadat haar man vertrekt en niet meer terugkomt. Passenger, aanstaande vrijdag gaan de kaarten in de voorverkoop.

Belinda. En dat liet de sigaretten uit de ethisch. Maar gewoon de zangeres. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Dit is Radio Veronica. Heb je al gestemd voor de top 3000? Dat kan nu, hè, op radioveronica.nl tot en met 30 augustus. En daarna op 31 augustus gaan we 3 weken lang los met de beste muziek aller tijden.

0: nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Het is gekkenhuis.

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Alle verf super voordelig.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan... naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen... voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders... dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden... en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt... en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon... en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm.
20: Ja, en als er dan onweersbuien komen, ik las vandaag dat de KNMI weer met een nieuwe app komt, dan krijg je daar ook weer aparte waarschuwingen over. Goedenavond, dit is Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de A59, soms wel os tussen Terheide en Made. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertragingstijd is 11 minuten. Flitsers staan er onder andere op de A16 Breda Dordrecht bij Zevenbeerse Hoek bij 51,5. De A16 in de richting van Breda bij 72,1. En nog eentje op de A29 Dinteloord. Richting Rotterdam bij Numansdorp bij 91,1. Ja, daar komt hier een collega binnen. Jaap, hi. Jij werkt hier pas nog even aan het werk hier. Jij komt even koffie brengen, eigenlijk altijd.
21: Wat is hier gebeurd?
20: Ja, er is zojuist een koffiekopje. Toen ik de tafel van de, weet je wel, even probeerde te laten zakken. Die zat ertussen. Dus dat kopje koffie is net tegen het plafond gelanceerd. Ik ga heel even bellen met mijn WWA Plus Verzekering. Zometeen Lenny Kravitz.
22: Boekhouden leuk? Ja, echt wel met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.

0: opvoeding.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
10: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

Ik heb net een soort kop koffie gelanceerd naar het plafond. Maar die is weer opgeruimd. Niks op orde, een schone studio. Door Paul McCartney, Michael Jackson en CCC. En daarvoor nog Lenny Griffiths bij Radio Veronica. Are You Gonna Go My Way? Wat een plaat blijft dat toch. En die man ook. Die is inmiddels 62. En ziet eruit alsof hij na de uitzending nog even 3 modellen komt ophalen met een motor, weet je wel. Ik ben 43. En als ik verkeerd uit de Volvo stap, moet ik eerst 3 kwartier met mijn knie onderhandelen om verder te kamen. Weet je wel, ja. Ik vind dat zo mooi als mensen oud fit worden. Ik zal er niet één van zijn, denk ik. Ik ben nu al oud. En jong. En niet fit. Dit is Radio Veronica. Bodiem komt eraan met Ma Baker. En deze mag ook wat mij betreft in de top 3000. Nederlands trots.

0: Veronica.
1: Van mij op nummer 1. Ja.
0: De beste muziek aller tijden.
2: This is the story of my baker, me.

0: Veronica met Boney M. en Ma Baker.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Och, nog maar een paar dagen en dan gaan de stembussen op slot. Dan weet ik niet... Jaap, jij werkt op de muziekredactie. Jaap, dat wordt nog een lange nacht zondag naar maandag. Hè? Want dan gaat om 30 gaan de stemmen dicht, de stembussen. En een dag later is die lijst er al.
2: Dat is hard werken, maar we kunnen dat natuurlijk wel een beetje al voorbereiden. Het is niet dat we echt
0: Maar
2: daar komen we wel wat werk bij.
0: Maar is het een beetje... Want jij zei natuurlijk, hè, een beetje in de keuken daar. Komt er al veel binnen voor die top 3000?
2: Zeker. Nee, dat stroomt de hele dag lekker door.
0: Dat is mooi om te horen.
2: Waarom denk je dat ik hier nog zit?
0: Ja, dat is inderdaad. Ja. Niet om niet thuis te zijn, in ieder geval. Radio Veronica presents de top 3000. En stemmen kan vanaf nu op radioveronica.nl. Op jouw favoriete muziek hebben we een hele fijne stemtool.

0: Radio Veronica. Katy Perry die gaat zo meteen een maatschappelijk punt aansnijden. Ik ben benieuwd of jij het ermee eens bent.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.

Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Het is 9:30. Er staan twee files, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar 5 minuten vertraging. A59 Sonzelos tussen Terheide en Made. Vertragingstijd 9 minuten daar over 3 kilometer. Flitsers zijn er ook nog. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum bij 108.0. A15 Deel richting Gorkum bij Buren. Controle bij 103.4. En A16 Breda-Dordrecht bij 43.9. A16 België, Breda bij 72.1. En nog eentje op de A27, Almere richting Hilversum bij Almere bij 112.1. En Katy Perry, Firework, denk dat we die plaat voor 1 januari moeten inleveren, of niet?
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu,
2: Nick van der Brugge.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
1: Toch even opletten allemaal als je Katy Perry draait tegenwoordig.
4: Even opletten, legt een Cobra 6.
1: Ja.
4: Doe even de oren dicht. Dat is een behoorlijke buiker. Even wachten.

0: Queen en Somebody to Love bij Radio Veronica. Dit weekend, ja, er was natuurlijk een hoop aan de hand op het circuit van Zandvoort. Laten we het niet meer over Max hebben. Op naar de volgende. Maar er liep wel een vos op het circuit dit afgelopen weekend meegekregen. Ook, ja, dat noemen ze dan een fox, hè, in het Engels.
1: There you go. By jolly, it's a fox.
0: Zelfs de coureur hier, Leclerc, die nog even, ja...
2: There was a fox.
0: En er is meer. Oké, ook. Er is meer nieuws op een camping in Saskatchewan. In Canada lopen 5 vossen rond daar. Die hebben inmiddels meer dan 100 sneakers, laren, sandalen, teenslippers meegenomen. Niemand weet waarom dat gebeurt. Het mooie is, veel schoenen worden later teruggevonden in de struiken. En daarom heeft de camping inmiddels een officieuze losse schoenenbak. Dus ergens in Canada staat nu een bak met honderden losse schoenen. Met ze. 'S ochtends in de rij staat te graaien. Wat weet je van mij? Of, Kleptomanische vossen. Welkom in 2026. Dit is Radio Veronica. Schijnt trouwens dat die vos ook een naam heeft, hè? Zalando. Ready or not.

Yes, Oh No, Lonely Heart bij Veronica. Dit ding van Cher komt uit 1998 en dit veranderde de popmuziek compleet. Weet je, dat rare, robo-achtige... Believe. Was autotune zo extreem gebruikt dat er geen reparatie meer was, maar een instrument. Het effect wordt daarna ook gewoon het Cher-effect genoemd. Dat vind ik prachtig, weet je. Alle artiesten die gebruiken autotune en dan... Oh, die kan niet zingen. Cher doet het één keer en we hebben een nieuwe kunstvorm, mensen.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M. G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm.
22: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
24: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
25: Maar je moet gewoon je boekhouden.
24: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
26: Hoor je dat?
27: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
33: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
34: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: een lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Met

0: bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
13: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Wie was hier aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrand weer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Werkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het Veronica weer van Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, of jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend.
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Youfone.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De beste muziek aller tijden.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen

0: voeding.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Boekhouden leuk?
5: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
4: Persoonlijk waar het telt.
5: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel. Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
12: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: Allianz Direct. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Fix die ruit voor je vakantie.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwijtaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.